0: Ferry Corsten.
1: Ik ben er weer met mijn maandelijkse residency op 538. Met muziek van Estiva, Enigma State, Superstrings. En ook een plaat die helemaal losging op Luminosity in Zandvoort 2 weken geleden. Van DJ Cosmic Dream. Maar we beginnen met Above and Beyond. En de Tim Green remix van hun track Homecoming op 538.

0: Het origineel stamt alweer helemaal uit 2002. Je hoorde net een nieuwe remix van The Boys van Superstring. Je hoorde net Solarstone Solar Coaster. En daarvoor had je dan Enigma State Darea. En dat is weer een mooi verhaal, want Enigma State die brengt als muziek eerst uit op vinyl en later pas op Spotify en dergelijke. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Residency Mix van Fedy Korsten. Dankjewel, Fedy, dat je er weer was van deze week.
1: Zeker wel. Veel, ik vond het weer erg gezellig, jongens.
0: Mooi, mooi. Waar ga je allemaal heen dit weekend?
1: Ik ga terug naar Engeland. Daar doe ik Lost Minds Festival in Newcastle op zaterdag. En dat is vrijdag en zaterdag naar Sheffield Summer Bowl Fest.
0: Klinkt gezellig.
1: Ja, wordt leuk.
0: Nou, veel plezier. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode van de State of Trance. Met dan in de studio ook weer een legende, Mike Push. Zie je dan.
2: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check us stateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. Nova.

0: nieuws. 3 uur.
1: Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Nooren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen. Er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken naar het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. Zomer op je radio. Afrojack. Radio
2: 538. What up, ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram. Let's go.

0: Yo, dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet. Vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants. Maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
1: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: 3-8. Hey, dit is Chris Cross Amsterdam. Deze week zijn wij 538 favorite.
1: Chris Cross Amsterdam. My oh my.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het nieuws op 538.
0: 538! Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. Dit was het nieuws op 538.

0: je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: Ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
1: Nou, en deze, dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. €470.
2: Zo.
1: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
0: 538. De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Slot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
3: Dus
4: als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Even

0: op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister dit weekend naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: How y'all feeling tonight?
1: The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
27: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt, omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op 538.
5: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo bij de Lutte 177.2. De A7 dan richting Bolsward bij 108.1. De A59 Den Bosch Breda bij 111.9. En de laatste van op de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel opgepast bij 6.1. Veilige reis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
28: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
29: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
30: Geeft ruimte.
31: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
31: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted. Naar Beter Bed.
32: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

Slims van 538. Je hoorde Mr. Know-it-all. Zo, goedemorgen. Kilian van Luijten hier op je heerlijke zondagochtend. Afgelopen nacht is er ook natuurlijk weer gevoetbald. Noorwegen speelde tegen Engeland. Ik zat de samenvatting net eventjes terug te kijken. Het was een vrij lange samenvatting. Het was een spannende kwartfinale, zeg. 1-1 stond het. Toen kwam er toch verlenging en schoot Bellingham voor Engeland vroeg in de verlenging de 2-1. Dus Engeland is daardoor doorgegaan naar de halve finale en speelt woensdag tegen Argentinië. Die won van Zwitserland ook afgelopen nacht. Dan was het ook 1-1. Ook verlenging. Uiteindelijk is het daar 3-1 geworden. Dus dat betekent dat we nu een halve finale hebben tussen Argentinië-Engeland en Spanje-Frankrijk. Nou, ik kan je vertellen, daar heb ik nu al zin in. Maar goed, eerst maar eens nog even deze ochtend doorkomen. We gaan hem doorkomen met de beste hits onderweg voor je. Sarah Larsson en ook Lean Rhymes komt eraan. En dit is de favorite deze week van Criss Cross Amsterdam.

Hey, hoe laat jij iemand zijn mond houden? Misschien ken je het wel, iemand die de hele tijd maar blijft praten en blijft zeuren. Er komt geen einde aan. Wat doe je dan? Doe je op een gegeven moment oordopjes in? Loop je weg uit het gesprek? Of ga je steeds overdrevener ja, leuk zeggen, in de hoop dat iemand een keer de hint begrijpt? Ik weet niet of je het verhaal hebt meegekregen, maar in Japan dacht een vrouw de oplossing te hebben gevonden. Ze had namelijk een huisgenootje die maar bleef zeuren en bleef praten. Daar was ze op een gegeven moment zo klaar mee dat ze letterlijk de mond van haar huisgenoot met naald en draad heeft dichtgenaaid. Het slachtoffer wist uiteindelijk te ontsnappen en kon in een winkel met een briefje om hulp vragen wat er nou precies was gebeurd. Toen is de dader opgepakt en toen zei ze ja, in mijn ogen was dit nog maar de enigste oplossing. Ze stopte maar niet met praten. Ja, ik denk dat die vriendschap inmiddels aan een zijde draadje hangt. Goed. Ja, je bent ook niet trots op. Dit is Sarah Larsen. Oh,

0: Patriarch, je hoorde Love Somebody.
1: Goedemorgen, Kilian van Leijt hier met zometeen een vakantieverhaal, jongen. Echt, dat is zo wild. Zo wild ga je het nooit meer krijgen. Hoe dat precies het hoor je zometeen. Ook David Guetta en Shakira komen eraan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
22: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
21: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
22: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
1: Goedemorgen. Op veel plaatsen schijnt de zon al, alleen in het noorden nog wat wolken. Maar later daar ook veel zon en dan temperaturen tussen de 23 en 32 graden. Dus weer op deze door naar de weg met Flitsmeister. Met nog een flitser op de A4. Dat is Den Haag-Leiden bij Leiden, 34.0. De A7 dan richting Bolsward bij 108.1. Dan de A9, Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A44, Wassenaar richting Nieuw-Venne bij Wassenaar zelf, 20.1. Dan de A59, Den Bosch-Breda bij 111.9. En de laatste minuut op de A67 richting Eindhoven bij Eersel. Opgepast daarbij 6.1. Exact 19:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Hazewinkel.
18: Goedemorgen. Op de eerste avond zonder helpers van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk... was het onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er waren opstootjes en toen een vechtpartij uit de hand liep... grepen beveiligers in. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen... nadat in de zeestraat een containerschip door de Iraniërs was beschoten. En op het WK voetbal heeft Argentinië met pijn en moeite de halve finales bereikt. Pas in de verlenging werd Zwitserland verslagen met 3-1. De Argentijnen nemen het in de halve finale op tegen Engeland, dat won met 2-1 van Noorwegen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.

Shakira bij 538, je hoorde Zoo. En kun jij het nog goed herinneren? De eerste keer op vakantie zonder je ouders? Met je maat op stap tot diep in de nacht? Vechten om dat ene meisje op de dansvloer? Om de dag daarna met een vette hap en een enorme kater uit te buiken bij het zwembad? Ja. Ja, zo wild ben ik nooit geweest. Nee. Het wildste wat ik ooit een keer heb gedaan toen ik op vakantie ben gegaan zonder mijn ouders is een nachtje doorgehaald op camping De Bronzen Emmer, 15 kilometer van mijn huis. Ja, ik was echt een meidenmagneet vroeger, hoor. Deze track is dan weer geïnspireerd op dat vriendengroepje dat in de zomer wel alles onveilig maakte. Een echte classic uit de 80's, Don Henley. Dit is Boys of Summer. No.

En bidden dat het wifi en het internet het ineens weer doet. In Cuba is dit momenteel de realiteit. Grote delen van het land zitten voor de tweede keer deze week zonder stroom. Dat betekent dus geen airco, geen koelkast, geen telefoon die je kunt opladen en dat soort dingen. Maar goed, toch zorgt het ook wel weer natuurlijk voor een hoop onhandigheid, maar ook voor een hoop leuke initiatieven die ineens ontstaan. Zo hebben ze daar in een klein stadje een kampioenschap nachtkijken georganiseerd. Dan moeten ze midden in de nacht in het donker een parcours afleggen met allemaal obstakels. En wie dat het snelst doet, die wint dan. Ik kan je vertellen, die finale was erg spannend, alleen niemand heeft die gezien. Snap je hem? In het donker, niemand ziet hem. Goed. 538, onderweg voor je Another for the Vultra. En dit is Camille Cabello.

0: van Vulture bij 538. Je hoorde Talk to You. Hey, goedemorgen. Kilian van Uijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen, net zoals Natasha Benningfield en Coldplay.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: 538 Nieuws. 8 uur.
13: Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn 2 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond, greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog 4 landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op 538.
14: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flitser op de A7 richting Bolsward bij 108.1. Dan de A9, Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A10 dan vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 7.1. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.1. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. En de laatste van nu op de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel opgepast bij 6.1.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
3: Oh, spannend. Zo meteen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Alex Rowan komt eraan. En dus eerst Miley Cyrus en End of the World. Ja,

Sister en Jack Stel van 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Ik heb hier twee stellingen voor je. Van die kansloze kennisfeitjes. Eén van de twee is waar. De andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, een sportdrankje werkt tijdens hitte beter dan gewoon water. En stelling 2 is, vliegtuigen hebben bij hitte een langere startbaan nodig om op te kunnen stijgen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Geef het aan me door via de app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat een sportdrankje beter werkt tijdens hitte dan gewoon water, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2, als je denkt dat vliegtuigen bij hitte een langere startbaan nodig hebben om op te kunnen stijgen, dan heb je de stelling 2 door via de app van 538. Dus welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know. Hoor je nu de nieuwste van Alex Warren.

538 met Siel. Je hoorde Crazy. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Een sportdrankje werkt beter tijdens hitte dan gewoon water? Of denk je dat stelling 2 waar is? Vliegtuigen hebben bij hitte een langere startbaan nodig om op te kunnen stijgen.

0: met Natasha Bedingfield. Je hoorde een written. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, een sportdrankje werkt tijdens de hitte beter dan gewoon water. En stelling 2, vliegtuigen hebben bij hitte een langere startbaan nodig om op te kunnen stijgen. Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent onderweg naar een BMX-wedstrijd om daar een beetje koffiejuf te spelen, hè?
1: Ja, dat klopt. En we hebben vanmiddag ook ijsjes.
0: Oh, ijsjes. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Ja, want koffie met dit weer hoeven weinig mensen, gok ik zo.
1: Nou, al die ouders hebben het wel nodig hoor in de ochtend.
0: Dat is waar, ja.
1: Denk maar, dat ze niet hebben.
0: Maar waarom ga je er helpen? Heb jij een kind of zo dat daar ook moet rijden?
1: Ja, mijn zoon Lem, die doet de hele wedstrijd.
0: Aha, en wat voor wedstrijd is het?
1: Het is voor BMX, dus het is eigenlijk voor alle leeftijden van een jaar of 6 tot 50 plus bijna. Dus
0: fietscross. Wat ja. Leuk, maar het is geen speciale BMX-wedstrijd. Geen Nederlands kampioenschap of iets in die trant. Gewoon een sportwedstrijdje.
1: Nee, die zijn toevallig vorige week geleden geweest. Nee, nu is de wedstrijd vanuit de bond de NFF.
0: Nou,
1: dus het is gewoon een wedstrijd voor volgens mij de laatste van deze periode. En dan, ja.
0: Nou, wat leuk. Ja. En waar is die wedstrijd?
1: In Erp.
0: In Erp, dan kijk eens.
1: Mag ik dan reclame maken voor onze club?
0: Ja, nou ja, je bent er nu toch, toch?
1: Bij FCC The Wheels in Erp.
0: Nou, kijk eens. En jij was dus onderweg naar Erp en jij hoorde twee stellingen. Stelling 1 was, een sportdrankje werkt tijdens de hitte beter dan gewoon water. En stelling 2 was, vliegtuigen hebben bij hitte een langere startbaan nodig om op te kunnen stijgen. Aan jou de vraag, Ilse, welke van de twee is waar?
1: Ja, stelling 2.
0: En waarom ga je voor 2?
1: Ja, omdat ik nog even opgezocht heb. Daarna. En dan zou stelling 2 waar moeten zijn.
0: Ja, daarna opgezocht. Ja, ik hoor het al. Ilse, jij speelt hartstikke vals, maar goed, je hebt het wel goed. Als je het opgezocht, hè, kun je me ook uitleggen waar het er dan in zit?
1: Nee, want ik zei alleen maar ja, dat klopt.
0: Nee, warme lucht is dunner dan koude lucht. Daardoor hebben de vleugels meer lift nodig om lift te kunnen creëren. Het vliegtuig moet daarom sneller rijden voordat het genoeg kracht heeft om los te kunnen komen van de grond. En om die extra snelheid te behalen, nou, je raadt het al, moet het langer op de startbaan blijven.
1: Ja, helemaal goed. Goed uitgelegd.
0: Ja, ik heb het ook opgezocht hoor. Ik weet het ook niet helemaal zelf. Hey Ilse, vanwege het vals spelen ben je alsnog wel het 538 slaapmasker hoor.
1: Dankjewel.
0: Hij komt jullie kant op en veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Komt goed, doeg. Het zijn de hits van 538 met dit hele weekend kans op kaarten voor The Weeknd. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 09.

0: 538, je hoorde We Pray. Hey, wat is het laatste concert waar jij nou echt kippenvel van kreeg? Ik moet je zeggen, ja, ik krijg eigenlijk bij elk concert wel kippenvel. Als het de toppers of iets anders, weet je. Ik vind het altijd ontzettend vet. Maar heel misschien komt er bij jou binnenkort nog wel een nieuw concert bij. Want dit hele weekend maak je namelijk kans op kaarten voor The Weeknd. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538. Dan wil je 2 kaarten voor aankomende vrijdag. En dan ga ik vertellen, die oproep hoor je binnen nu en een kwartiertje.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
3: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
4: Fijne zomer allemaal.
5: Ah, ja!
6: Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
7: En de 538 lekkerste zomerhits.
6: De zomer, top 538. Komende week, vanaf 12 uur.
8: De prijsfavoriet.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: directdiscounter.nl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Goedemorgen. Op veel plaatsen schijnt al de zon. Alleen in het noorden nog wat bewolking. Maar later daar ook veel zon. En dan temperaturen tussen de 23 en 32 graden. Vrij terecht verkeer dan voor je dan flitsmeister. Met een flitser op de A7 richting Bolsward bij 108.1. Dan de A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A10 richting de Zeeburgertunnel bij 4.2. Dan de A59 Den Bosch richting Breda bij 111.9. En de laatste van nu op de A67 richting Eindhoven bij Eersel opgepast daarbij 6.1. 3 minuten over 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Hazewinkel.
23: Goedemorgen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft na het vertrek van het Rode Kruis een onrustige avond beleefd. Een klein groepje op het terrein zorgde voor problemen. Toen er een vechtpartij ontstond, besloot de politie in te grijpen. Iran en Amerika hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De straat van Hormuz is helemaal geblokkeerd. Er gaat volgens Iran geen enkel schip meer doorheen. En niet voor de eerste keer is Argentinië dit WK voetbal door het oog van de naald gekropen. In de kwartfinale was er een verlenging nodig om Zwitserland te verslaan. De Argentijnen wonnen met 3-1 en spelen in de halve finale tegen Engeland. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
24: 538! Kilian van Luijt.
22: Met zometeen kans op kaarten voor The Weeknd. Eerst Jonas.

0: Justin Timberlake, je hoorde Can't Stop the Feeling.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Aankomende vrijdag, dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd. Een concert waar je wat mij betreft eigenlijk een keertje bij geweest moet zijn. En mocht je nog geen kaart hebben, het is inmiddels natuurlijk helemaal uitverkocht. Maar we hebben hier bij 538 gewoon kaarten liggen. Hè? Het hele weekend en ook aankomende week nog jouw kans op die kaarten. Als je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538.
2: What up, it's The Weeknd.
1: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Nou, dat is toevallig, hè? Je kunt je telefoon pakken en bellen naar 0909-30538... om kans te maken op kaarten voor The Weeknd. We gaan op zoek naar Banner 50. I'm sorry.

0: is van Flair. Je hoort het door het oog van de nacht.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Dit hele weekend maak je kans op kaarten voor The Weeknd aankomende vrijdag in de Johan Cruijff Arena. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. En ik heb hier Tineke aan de lijn. Groot fan van The Weeknd. Hoe is dat ooit ontstaan bij jou, Tineke?
2: Ja, door jullie natuurlijk.
0: Oh, je luistert altijd naar 538 tot de dag hier.
2: Ja, natuurlijk. Wat denk jij?
0: Ja. Nou, leuk, Tineke. Dus stel je voor, je wint kaarten. Dan ga je natuurlijk helemaal uit je dak. Wie ga je meenemen?
2: Mijn dochter.
0: Je dochter. En waarom je dochter?
2: Ja, die is ook fan. Wat denk jij?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: 25 is ze.
0: Maar heb jij meer kinderen, Tineke?
2: Ja, 2.
0: Krijgen ze dan geen ruzie met elkaar?
2: Nee, gelukkig niet. Ik heb een zoon van 23 en een dochter van 25.
0: En je zoon is geen fan en je dochter wel?
2: Nou, mijn zoon is ook wel fan natuurlijk, maar ik denk dat het leuker is om met mijn dochter te gaan.
0: Nou, Tineke, dan mag je het vertellen, want je bent bijna 50! Zo, zelfs de telefoonlijn die stopte mee. Tineke, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena aankomende vrijdag. Hoe gaat je dochter vertellen?
2: Nou, bellen, meteen.
0: Je gaat meteen bellen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Nou, super. Hoe denk je dat ze gaat reageren, net zoals jij?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, veel plezier daar.
2: Dankjewel.

0: Madness en Bieber Rexha bij 538. Je hoorde New Religion. Hey, het zou je maar overkomen. Hè? Je auto wordt een keer gestolen. En ook nog je kinderen. Het is een keer iemand overkomen. Wie dat is, hoor je zo meteen na 9 in het beste van Evers & Co.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
3: Had y'all feel it tonight?
2: The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info op 538.nl.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
19: I want chicken.
2: 538 Nieuws.
20: 9 uur.
21: In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op 538.
22: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A27 Utrecht in de richting van Gorkum bij Lunette. Daar is een ongeval gebeurd en daarom 8 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A7 Den Hoever richting Bolsward bij 108.1. A9 Alkmaar richting Haarlem 56.6. A58 Tilburg richting Breda 37.9. A59 Den Bosch richting Breda bij 111.9. En ook oppassen op de A67 grens met België richting Eindhoven bij 6.1.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
24: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
24: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
25: Als je Vodafone Mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.
26: Elke maand weer.

0: En ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Hey, goedemorgen met het beste van Evers & Co. Shakira, Burna Boy, hoor je ook zo meteen.

Burna Boy. Die Die bij Radio 538. Stel je even voor, hè. Je auto wordt gestolen en je kinderen zitten er ook in. Wat zou jij doen? Dit is echt gebeurd. En hoe het afgelopen is, je hoort het zo meteen in het beste van Evers & Co. Radio 538.

0: van Evers en Co.
1: Vrijdagmiddag, 2 uur, dan start dat welverdiende weekend samen met Edwin Evers bij Radio 538. En de aftrap van je vrijdagmiddagborrel, dat gebeurt bij Edwin Evers met een zangertje. Die komt speciaal naar de studio van 538 om voor jou dat weekend te starten. En het zangertje van deze week: zijn auto werd gestolen terwijl zijn kinderen er nog

0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag.
1: Welkom. Leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
0: Ja, goed. En met jou?
1: Ja, heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Sander, want even, jij komt hier vanmiddag de vrijdagmiddagborrel officieel aftrappen.
0: Ja.
1: Waar kom je vandaan?
0: Uit Breda.
1: En dat voor een minuut.
0: Ja, zeker.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind dat ook altijd mooi dat mensen dat willen doen. Dat is natuurlijk. Maar in ieder geval, jij was natuurlijk in het nieuws een tijdje geleden. Omdat jouw auto was gestolen.
0: Ja, helaas. Ja.
1: Maar
0: helaas.
1: Niet alleen dat.
0: Ja.
1: Met je kinderen erin.
0: Ja.
1: Wat is daar nou gebeurd?
0: Ja, ik stond op het punt om op vakantie te gaan naar Oostenrijk. En we staan stad klaar eigenlijk. We willen wegrijden. En mijn lood stapt in de auto en die rijdt in me weg. En dan zou je denken, hoe kan dat nou? Zit jij niet in die auto? Nee, we zaten er niet in. Mijn vrouw en kinderen zaten in de auto en ik was de boel af aan het sluiten. Alleen mijn vrouw realiseerde dat er nog een vuilniszak stond. Dus die wilde de vuilniszak weggooien.
1: Ach.
0: En dat was het moment, zeg maar, dat de auto even onbemand was. En dat was ook het moment dat hij toe heb geslagen, zeg maar. Ja.
1: En hoe oud zijn jouw kinderen?
0: Ik heb een dochter van 4 en een zoon van 6 en een zoon van 10.
1: En die zaten in de auto?
0: Die zaten in de auto.
1: Maar dan word je toch helemaal gek?
0: Ja, ja, zeker. Dat zijn we ook wel gehoord.
1: En hoe ver heeft hij gereden?
0: Een meter of 700. Kinderen zijn natuurlijk aan het gillen gegaan. En kreeg hij de indruk dat de kinderen in de auto zaten. En dat hij ze eruit gesmeten, zeg maar.
1: Hij heeft ze eruit gesmeten?
0: Godzijdank wel, ja.
1: Ja, nee, dat wou ik zeggen, ja. Dus, maar wat heb jij gedaan? Want je kan niet 700 meter achter die auto aanrennen.
0: Nee, ja, ik ben als een speer in de auto gerend. Van mijn moeder. Die stond voor de deur. En daar heb ik de achtervolging in gezet. Alleen de auto was helaas niet snel genoeg. En dat is mijn geluk geweest, denk ik.
1: Ja, precies. Ik snap het, ja. Ik snap wat je wil zeggen. Ik kan me dat goed voorstellen, eerlijk gezegd.
0: Ja,
1: maar het is gisteren uitspraak geweest, toch?
2: Ja, gisteren was de uitspraak, als het goed is, het OM eiste 300 dagen... maar hij kreeg uiteindelijk 124 dagen... en hij moest 9000 euro schadevergoeding betalen, toch?
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is toch niks, 124 dagen.
1: Nou, het is inderdaad, ja, maar goed. Maar goed, je bent inmiddels hopelijk van de schrik bekomen.
0: Ja, het zit er nog wel. Ja, de kinderen natuurlijk voornamelijk. Kijk, wij kan het een plekje geven en we moeten gewoon verder. En we moeten natuurlijk sterk voor de kinderen zijn. En de kinderen zijn nog wel zodanig beschadigd. En daar moeten we mee omleren. Ja, en dat moeten we maar gewoon doen.
1: Dat is echt dramatisch.
0: Klaar, er zijn ergere dingen. Het is goed afgelopen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: En dat is de troost in het hele trieste verhaal. Eigenlijk.
1: Nou, je kunt er nog redelijk nuchtig over praten. Maar wat een serieus, maar wel heftig begin van dit uiteindelijk toch wel luchtige onderwerp. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Want dat is het wel. Want ik ga de vrijdagmiddagborrel aftrappen.
0: Ja.
1: De vraag is, Sander, met welk liedje ga je dat doen?
0: Dat gaan we doen met de Tapster uit Tijuana.
1: De Tapster uit Tijuana, dames en heren. Een minuut lang voor de aftrap van de vrijdagmiddag.

0: Survivor en Eye of the Tiger bij Radio 538. Het beste van Evers en Co. Goedemorgen. Het allerbeste van Edwin Evers hoor je iedere zondag tot aan de lunch bij Radio 538. En Davina Michel verklapt iets over nieuwe muziek. Detail sowieso meteen.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren. Dit mag je niet missen. Daar moet je bij zijn. Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja.
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
16: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
15: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
16: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
17: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
16: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
17: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2+3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
19: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
21: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
24: 18 plus, speelbewust.
25: Ja.
26: Echt serieus?
25: Wat een geld.
27: 18.000, tot verdikken me.
28: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: 538 Marnix Westhuis.
6: Goedemorgen, Dua Lipa hoor je zo meteen naar de pauza en Mac.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa staat ook in de lijst.
2: De zomer top 538.
1: Want vanaf morgen kun je een week lang genieten van de allerbeste zomerhits bij Radio 538. Want ik weet niet of je de weerapp toevallig al hebt geopend voor de komende week. Maar er is gewoon weer een mini-hittegolf op komst. Dus zet je airco aan en ook je radio, want 538 verkoelt je met de allerlekkerste hits in de zomer top 538. Iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot 9 uur in de avond alleen maar de allerbeste zomerhits. En Dua Lipa, die je dus hoorde met Break My Heart, zij staat er ook in op 536. Mocht je de hele lijst alvast willen checken, dan kan dat nu via 538.nl. Goedemorgen, dit is het beste van Evers & Co. Davine Michel, zometeen live in de studio. Nu, head away.

0: Come en Kingdom of Fear bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van Evers & Co. Deze week bij Edwin Evers in de studio. Davina Michel!
1: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Davina, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk, dankjewel. Ja,
0: hoe is het met je?
1: Heel goed.
0: Heel goed
1: zelfs. Goed met jou?
0: Ja, goed, dankjewel. Dankjewel. Waar ben je druk mee?
1: Nou, het album is net af. Het is er niet uit, maar de deadline is afgeschreven. En mamma mia, dat is toch altijd wel even een projectje, kan ik je vertellen.
0: Ja, is dat zwaar?
1: Ja, het is gewoon, je moet knopen doorhakken en dat kan ik niet zo goed.
0: En wat voor knopen dan? Voor een aantal liedjes wat erop komt? Of welke liedjes wel en welke niet? Of?
1: Welke liedjes afvallen, welke het wel worden.
0: Hoeveel komen er op het album?
1: Nou, het is een dubbel album.
0: Oh.
1: Dus het begin met de eerste helft en daar staan er volgens mij nu 7 op.
0: Ja.
1: En dan komt er een tijdje later komt het tweede gedeelte. En daar weet ik nog niet helemaal over.
0: Maar hoeveel heb je er? Hoeveel liedjes heb je dan waar je uit moet kiezen dan?
1: Een stuk of 100.
2: Zo.
0: Nee, dit ga je niet menen.
1: Ja, het is niet allemaal af.
0: Oh.
1: Nee, het zijn niet allemaal af, maar dat dan wel de guide zijn en de basis is er. En dan moet je toch een beetje gaan kijken van, valt het binnen het concept en binnen wat ik wil delen.
0: Ja.
1: En dat, dan blijven er dus inderdaad 7 over.
0: Mijn god. Ja. Ja. Maar het zijn toch onmogelijke keuzes. Doe je dat alleen of heb je dan nog een beetje ruggespraak?
1: Nee, met de jongens.
0: Met de jongens.
1: En met het team. Dus dat is gelukkig. Nee, ik zal het alleen moeten doen.
0: Ja, dat zou je inderdaad alleen moeten doen. Dan heb je wat. En leggen jullie keuzes ver uit elkaar? Heb je er vaak discussies over of niet? Dat jij denkt van, ik wil die en dat de andere rest zegt, nee, moet je niet doen.
1: Ja,
0: moet je niet doen.
1: Ja, een beetje wel. Maar ik denk, als ik het dan met Sebastian zeg maar doe, hij produceert ook alles uit, dus we schrijven de liedjes samen, dan heb ik toch wel de veto, denk ik hoor.
0: Dat lijkt me wel.
1: Dat wel. Dus ja, maar het lijkt me wel. Ja, we zitten er altijd een beetje 50-50 in.
0: Ja, dus het kan wel zijn, maar er staat Davina op de bus, geen Sebas.
1: Ja, dat is het.
0: Sebus.
1: Dus ik ben vaak wel de baas daarin, maar ik luister wel goed hoor.
0: Oké, dat is wel goed. Ja, maar het is goed om mensen om je heen te verzamelen, toch?
1: Ja, ja.
0: Die je goed, oké. Hey, dus dat album, wanneer moet het uitkomen?
1: Het komt heel snel. Het einde zomer.
0: Okay.
1: Eind augustus. Er staat nu volgens mij 28 augustus.
0: Ja.
1: Dat is volgens mij de eerste keer dat ik dit deel. Dus ik durf het ook nog niet helemaal def te zeggen.
0: Maar ik schrijf hem op, je hangt eraan hè, nu.
1: Ja,
0: 28 augustus.
1: Ja, super een week later, maar dat hoor je dan wel.
0: Ja, oké, heel goed. Ja. En komt er een tour achteraan of wat ga je doen?
1: Ja, we gaan de afterparty tour doen. Dit is een show in door Europa heen eigenlijk.
0: Wauw.
1: En daarnaast ook nog 9 zalen in Nederland waar we beginnen in Tilburg, 013.
0: Ja.
1: En daar trappen we hem af.
0: Heel goed.
1: En, heel veel zin in.
0: Hartstikke goed.
1: Ja.
0: Top nogmaals dat je er bent. Je gaat doen Would I Be Friends With Me. Dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Davina Michel.

0: radio. Kevin Lidl en Turn Me On bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste uit Evers en Co. Deze week bij Edwin Evers in de studio Justin de Wild en Rutger Barneveld. Van die twee gigantische zomerhits. Ja, zij kunnen allebei iets dus niet. En dat heeft te maken met een varken en een vogel. Details hoor je zo meteen bij 538.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3

0: afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Odido.
16: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: 538 Nieuws.
6: 10 uur.
10: Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was.
14: Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen één dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16, morgen weer zomers met veel zon en warm. Dit was het nieuws op 538.
18: Dan 538 verkeerd door Flitsmeister. Vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Lunetten. Er is een ongeval gebeurd, daarom 12 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij 37.3. A7 Den Hoeven richting Bolsward bij 108.1. A9 Alkmaar richting Haarlem 56.6. A27 Hilversum richting Utrecht 87.5. A58 Tilburg richting Breda 37.9. A59 Den Bosch richting Breda bij 111.9. A67 Gent met België richting Eindhoven bij 6.1. En ook oppassen op de A76 Heerlen richting de grens met Duitsland bij 27.0.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
24: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: dat werkt lekker. 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Goedemorgen, zondagochtend, bakje koffie, de lekkerste hits en het beste uit Evers & Co. Ace of Base, hoor je nu.

Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight bij Radio 538. Een varken en een vogel. Het klinkt als de start van een hele flauwe mop, maar het heeft te maken met de twee artiesten die deze week bij Edwin Evers in de studio zijn. Een nummer 1 hit scoren, dat kunnen ze allebei, maar iets anders dus niet. En dat heeft te maken met een varken en een vogel. Detail.

0: Michelle, stil champagne bij Radio 538. Zij was deze week te gast bij Edwin Evers. Rutger van Barneveld ook. En deze week in de studio, Justin de Wild. Van die andere zomerhit.
1: Van die andere, ja.
0: Jij dacht bij mezelf, ik heb de zomerhit.
1: Ik dacht helemaal niks. We hadden gewoon een heel leuk liedje. En in één keer werd het de zomerhit.
0: Ja.
1: En gewoon de hele wereld staat op zijn kop.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Want ik had net met Rutger even over van wat komt er allemaal op je af. En dus bij jou waarschijnlijk hetzelfde gegaan. Wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, nee, wij kregen te horen van de streams lopen op, Spotify is ontploft, je boekingen gaat door het dak heen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik doe alles samen met mijn broer. En mijn broer zegt, nou Jus, ik weet het echt niet. En toen moesten we echt op gesprek komen van, jongens, er gaat iets moois gebeuren. En nou, een paar maanden later hebben we staan. We hebben de top nummer 1 gehad in de top 40. We zijn Breda geweest. We zijn overal geweest.
0: Het is ongelooflijk. Maar hoe is dit liedje ontstaan? Want ik had met Rutger, het is een beetje een soort gelijk verhaal volgens mij ook.
1: Ja, nou ja, dit had ik zelf niet mee, dat heb ik niet zelf meegeschreven. Dit heb ik gewoon gehoord. En ik dacht, ja, ik vind het wel wat. Ik vind het leuk. Anderhalf jaar op de plank gelegen.
0: Ja, dat is.
1: En toen zei de platenlabel. En die zei van, ik vind het wel een leuk liedje. We gaan hem gewoon afmaken. Ik zei, nou ja, hij staat bij mij op nummer 3. Ja, we gaan het gewoon doen, zegt hij. En dan mag jij het bepalen van, als die af is, doen we het of doen we het niet.
0: Ja.
1: Ik zei, ja, toen heb ik gehoord, live accordeon en drums en dit zat erin en dat zat erin.
0: Ja.
1: Ik zei, nou, dit moeten we doen. Ik vind het zelf een heel leuk liedje. En nooit verwacht dat heel Nederland het omarmt.
0: Ongelooflijk. Maar wat is dat toch met die planken bij jullie? Want er ligt van alles op, maar dat wordt maar niet geruimd. Iedereen schijnt planken te hebben waar van alles op ligt. Ja,
1: we hebben de 6.
0: Hoeveel planken hebben jullie nog? Wat 6. Komt er allemaal nog?
1: We hebben gewoon heel veel liedjes. Ik kan met Suno heel veel dingen maken natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja, zeker, dat klopt.
1: Dus je kan zoveel demo's maken zoals je zelf wilt. Maar dit heb, de tekstschrijvers van Cheerio hebben dit ontzettend super gedaan. En ben ook heel blij dat het zo mag uitpakken.
0: Ja, en jij treedt natuurlijk ook, de agenda gaat helemaal door het dak natuurlijk ook. Ja. Dat is bij Rutger.
1: Ja, het is echt bizar. De boekingen die stijgen al en stijgen maar.
0: En net in de goede tijd van het jaar, de zomer.
1: Heerlijk.
0: Nou is het zo, jullie kennen elkaar dus al heel lang.
1: Ja, we deden voor 3 jaar terug, deden we eigenlijk. Ja, we waren niet zo relevant. Dan deden we samen Engelse les. En dan zei ik iets tegen Rutger van, je moet dit in het Engels zeggen. En Rutger die zei dat in het Engels. En dat ging gewoon 1 miljoen tot 2 miljoen weergaven. Ja, dat ging gewoon ook uit de hand lopen.
0: Engelse les?
1: Ja, ja. Ik en Rutger die kunnen niet heel goed Engels.
2: Nee, niet heel best, nee.
0: Niet goed Engels?
2: Nee.
0: Maar is dat belangrijk als je het Hollandse lied zingt?
1: Nee, helemaal niet. Maar, nee, maar dat was dus de...
0: Totally not.
1: Dat.
0: Totally not belangrijk. En op nog even zo. Nou,
1: ik zit tegen Rutger eigenlijk. Hoe zeg je dan, ik geef mijn varken een vogel?
2: Ja. I give my pig a bird.
0: I gave my

0: Dit is de vrijdagmiddag, dames en heren. Nou is het zo, dat dachten wij, jullie hebben allebei de zomerrit. En Rutger zei meteen al van ja, er kunnen er ook twee zijn. Dat vind jij
1: zeker,
0: dat
1: zeker, kussen. Zeker.
0: Ja, wij dachten misschien is het toch wel, is het wel leuk als jullie gewoon samen nog iets doen.
1: Ja, hoe leuk is het?
0: Vind je
1: ja,
0: niet?
1: Voor einde vakantie, heerlijk.
0: Ja, jij doet straks nog cheerio.
1: Zeker.
0: Maar Rutger die heeft straks toch een op. Jij zal vanavond ook nog optreden hebben.
1: Ja, iets later, dus ik heb iets de tijd.
0: Je hebt iets meer tijd. Dan gaan we snel naar het podium met z'n tweeën. Want we hebben gewoon toch even, we hebben ze allebei zover gekregen om dan met z'n tweeën ook even iets te doen natuurlijk. Om, ja, eigenlijk ook een beetje over de zomerhit.
1: Oh.
0: Maar het is wel lekker. Ik vind het wel, kijk, normaal gesproken is er, mensen kijken elkaar, is dan afgunstig naar elkaar. Hebben zij helemaal niet.
1: Nee.
0: Zij gunnen elkaar het licht in de ogen. Ze hebben zoiets van, ja, oké, met z'n tweeën kan het ook gewoon. Het hoeft niet, gaat niet om de ene hit of de andere hit. Dus zij doen het samen. En dat is zo mooi. Dames en heren. Ja, samen.
2: Ja,
0: samen. Rutger van Barneveld. En de man.

0: 538. Zometeen bij Edwin Evers in de studio. Lois Lane.
1: Hey, hallo, Martijn en Julia hier. Uit het weekend van 538.
2: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
1: Insectenspray, muggenmelk. En je boterhammen voor onderweg.
2: Nou, ik smeer hem, hoor. Fijne zomer. Doei.
1: Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
2: En de 538 lekkerste zomerhits.
1: De zomer, top 538. Komende week vanaf 12 uur.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop.

0: open jaarmat voor een hoedvol avontuur.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: 538 Marnix Westhuis.
16: Goedemorgen, het beste van Evers & Co. met nu Somber.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Brighton en The Nightcrawlers. Friday bij Radio 538. En over Friday, komende vrijdag gesproken. Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan staat The Weeknd daar live. En tickets win je vandaag de hele dag en komende week nog bij Radio 538. 538.nl, daar check je alle ins en outs. Het beste van Evers & Co. Lois Lane zo in de studio. Dit is Michael Jackson.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Goedemorgen, dit is 538 op de start van je zonnige zondag. Dat doe je met het beste uit Evers en Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdag vanaf 2 uur bij Radio 538. Samen met Henk en Kobus en deze week ook bij hem in de studio.
2: Flow is Lee!
3: Hallo.
4: Hi Setje van Etje. Hi.
0: Hoe is het?
3: Ja, geweldig.
0: Wat goed dat jullie er zijn.
3: Ja, vinden wij ook.
0: En, want dat is even geleden volgens mij. Alweer.
3: Ja, dat is een jaar minstens.
0: Nou, daar valt het nog mee. Zo is het ook natuurlijk. Ja. Fijn dat jullie zijn. Vertel, er is een nieuwe single.
3: Ja, klopt. We dachten we gaan de zomer in met een deuntje wat iedereen gewoon de hele dag wil horen.
0: Ja.
3: En dat hopen we dan ook.
0: Ja, dat is...
3: Ja, het is echt een... wij vinden het een heerlijk nummer om te spelen. Ja. En... de reacties zijn ook supergoed. Iedereen vindt het een geweldig nummer.
4: Ja, het is echt zo'n radiohit.
3: Heel trots op.
4: Knijter van een hit. Als je eenmaal hint, het vrij gehoord hebt...
0: Ik vraag me überhaupt af en toe van moeten spelen, want het is zo...
4: Laten we maar gaan.
0: Oké, maar even nu, want er is nu een nieuwe single. Er komt een tour aan.
3: En voor die tour wilden we graag een vinyl. En op dat vinyl wilden we toch wel ook weer iets nieuws erbij. Dus weer een nieuw liedje wat niet op de album staat.
4: Nou, maar gewoon... je moet even zeggen vinyl, maar dat is vinyl 40 jaar Lois Lane.
3: Ja,
4: dus
3: vinyl
4: our 40. Favorite. En ja. De tour die eraan komt is de clubtour.
0: Ja,
4: precies. Dan spreken wij van oktober tot en met december. En vanaf januari gaan we de theaters in. Dus we hebben het nu over de clubtour, de poppodia.
0: Ja.
4: En we hadden zoiets, we hebben vorig jaar die fantastische nieuwe cd uitgebracht. En dit is dus een nieuwe single.
0: Juist.
4: Los van die cd.
0: Ja, ik vind het,
3: Snap je?
0: Nou, ik ga het nog wel even nalezen op teletext zometeen. Ja. Maar in ieder geval... maar die tour, is de tour 40 jaar Lois Lane?
4: Yes.
3: Oh, 40 jaar.
4: Eigenlijk bijna 41.
3: Ja,
4: maar,
3: bijna 41.
4: We doen net alsof het 40 is.
0: Nou goed, laten we dan maar even gewoon naar het liedje gaan luisteren. Want uiteindelijk komen jullie daar ook. Kun je er iets over vertellen? Of zeg je van, we willen gewoon dat liedje spelen?
3: Laten we het gewoon lekker spelen.
0: Dat vind ik dus ook allemaal, hè, gelul.
3: Goed. Gelul.
0: It takes a million, dames en heren, live in deze show. Hier is Lois Lane.

0: Furtado en Timbaland bij Radio 538. Hey, met die mini-hittegolf die op komst is, kun je waarschijnlijk wel wat verkoeling gebruiken. En daarom zometeen bij 538 een tip om cool te blijven, wat te maken heeft met je ondergoed en een vriezer. Details hoor je zo meteen.
1: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: Volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
3: Had y'all feel it tonight?
2: The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info op 538.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Verfzaak.
1: Hakjes Spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer,
6: here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur.
11: Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde die ruim 20 auto's in, waarbij die ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En een vreemd moment op de Dam in Amsterdam. Daar is vanochtend spontaan een boom omgevallen. Er waren toen bijna geen mensen op straat, dus niemand raakte gewond. Wel is een stuk van de Dam geblokkeerd. Waardoor de boom is geknakt is volgens AT5 nog een raadsel. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is de graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. Dit was het nieuws op 538.
12: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 14 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Lunetten 6 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij 7.9. A4 Delft richting Schiedam bij 58.5. A7 Den Oever richting Bolsward bij 108.1. A9 Alkmaar richting Haarlem 56.6. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 14.1. A27 Hilversum richting Utrecht 87.7. A32 Leeuwarden richting Heerenveen 61.7. A58 Tilburg richting Breda bij 37.9. En ook oppassen A67 Gent met België richting Eindhoven bij 6.1.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

En Nylauren, Drive Safe bij Radio 538. Komende week een mini-hittegolf op komst. En daarom hoor je vanaf morgenmiddag 12 uur de zomertop 538. Maar wat is nou eigenlijk de allerbeste manier om je koel te houden tijdens zo'n mini-hittegolf? Nou, Harry Mens

0: When I spent the summer on you.
1: Lucas en Steve en Summer on You bij Radio 538. Dit is het beste van Evers en Co. De hoogtepunten uit de uitzending van Edwin Evers. Die je vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoort bij Radio 538. Dat is de start van je weekend. Maar ook een kleine terugblik op de afgelopen week. En dat doet hij dan met de standtafel. Een groep BN'ers.
2: Ja.
3: Ja. Goedemiddag.
1: Hallo. Nou, nog voetbal gekeken gisteravond of...
2: Nou, weet u, ik heb al eerder gezegd dat het mogelijk is om Marokkanen naar huis te sturen.
1: Meneer Wilders.
2: En Frankrijk doet het gewoon.
1: Ja, nou, wel goed elftal ook Marokko, hè? Laten we eerlijk
4: ja,
1: zijn.
4: Ja, goed elftal, maar wel weinig Volendammers.
1: Ja, mevrouw Keijs. Nou, moeten we nog even over het Nederlands elftal hebben nog? Want,
5: lijkt me volkomen overbodig.
4: Nou ja, hetzelfde wat mij betreft. Ook te weinig Volendammers.
1: Mevrouw Keijs, dat weten we nou
3: wel. Er wordt nu natuurlijk gesproken over eventueel een vrouwelijke bondscoach.
1: Ja, daar hebben ze het over inderdaad.
6: Kijk, de bondscoach, dat blijft natuurlijk gewoon een man.
1: Oh, dat blijft een man?
6: Nou, het was Koeman.
1: Ja.
6: En als het een vrouw wordt, dan wordt het Wiegman. Dus ja.
1: Ja.
4: Nou, ik ben eigenlijk meer voor een veerman.
1: Ja, mevrouw Keijzer, dank u wel. Dat was er nog de NAVO-top afgelopen week. Het was wel bijzonder.
2: Ja, meneer Jette, die kreeg een cadeau van Erdogan.
1: Dat
2: van
1: bedoel
2: Turkije,
1: ik.
2: Een pistool.
1: Ja.
2: Dat heeft hij daar gelaten. Maar aangezien je vanaf aanstaande dinsdag hier op Wolven mag schieten... Ja. Had hij het beter mee kunnen nemen.
1: Ja, dat is
3: ik zit hier nog even in de krant te lezen.
1: Ja, Harry.
3: Ik zie hier dat uit onderzoek is gebleken dat vrouwen...
1: Ja.
3: Ondervertegenwoordigd zijn in straatnamen.
1: Ja, dat las ik inderdaad, ja.
5: Nou, ik zou dat zo niet willen zeggen. Ik ken vrouwen waar een heel dorp naar genoemd is. Brigitte Kaandorp.
1: Brigitte Kaandorp, ja.
5: Of dat... zelfs een hele stad.
1: Hele stad.
5: Jutta Leerdam.
1: Jutta Leerdam, ja.
3: Lekker wijf.
1: Ja, Harry, alsjeblieft.
7: Zij gaan we nog wenen.
1: Martin, even...
7: Dat is zo heet.
1: Ja, het is heet, dat snap ik.
6: Ook lief een potje bier.
1: Ja, meneer Veerman.
3: Ja, ik lees hier nog even wat over Amalia.
1: Ja.
3: Nou, die heeft... De studie afgerond bij de luchtmacht.
1: Ja, dat had ik gelezen.
3: Die gaat nu verder bij de marine.
1: Ongelooflijk.
5: Nou, als ze dan ook nog bij de landmacht gaat... dan kan ze het volgende seizoen van Talent de Zee en in de Lucht presenteren.
1: Ja, dat zou natuurlijk
4: nou,
1: mooi zijn.
4: Nou, is dat niet meer iets voor Jan Smit?
1: Ja, mevrouw, dank u wel. We gaan afsluiten, want het wordt mooi weer dit weekend. Ik wil jullie niet te lang ophouden.
4: Nou,
1: het lekker,
4: zeg dat.
1: Lekker weer wordt het warm.
4: Lekker weer om te vissen.
7: Meer om te wenen.
1: Nou, dat lijkt me ook inderdaad, ja. Dus, nou, doe voorzichtig met de warmte.
3: Ik heb nog wel even een goede tip tegen de warmte.
1: Oh, Harry, ja, even snel.
3: Nou, zo'n drie stappenplan eigenlijk.
1: Drie stappenplan voor de warmte.
3: Dus allereerst trek je ondergoed uit.
1: Harry.
4: Nou, ik heb alleen een visnet aan.
1: Mevrouw Keijzer, alsjeblieft.
3: Leg het 20 minuten in de vriezer.
1: In de vriezer, ja.
3: En trek het daarna weer aan.
1: Nou,
6: dat is best fris aan de stok.
1: Nou, dat wou ik zeggen, inderdaad. Maar dit is de tip, Harry.
3: Ja, dit was de tip.
1: Dit is de tip.
3: Pas wel op bij de Albert Heijn en de Jumbo. Daar kunnen ze er wat moeilijk over doen.
8: 538. Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur.

0: Pioneering, When the Lady Smiles bij Radio 538. Het beste van Evers en Co. Zometeen de afsluiting van de week van Davina Michel. En ook Post Malone, Just Ate Jack Style, hoor je zometeen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
8: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
9: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
8: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
9: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
10: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
9: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
10: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Odido. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: The stories are true.
17: The story has just begun.
18: Disney's Vaiana, kom tot leven.
19: See her light up the night.
18: To be the hero. Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
20: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

Bij Radio 538, dit is het beste van Evers en Co. Iedere zondagochtend tot aan de lunch bij 538. En ieder ander moment van de week, alle hoogtepunten op Instagram. @Evers&Co. Kun je ook terecht voor alle leuke momenten van Edwin Evers. Davina Michel zometeen in de studio. Ook top, ik hoor je na Natalie Imbruglia.

0: beste van Evers en Co.
1: Samen met Edwin Evers start je dat welverdiende weekend bij Radio 538. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. Deze week bij hem in de studio, Davina Michel. En blijkbaar heeft Davina Michel een hobby wat alles te maken heeft met dieren die je normaal eigenlijk alleen maar vindt op de dierenboerderij. De kinderboerderij. Heb jij nog een reces, Davina? Of ga je gewoon maar door de hele zomer?
2: Ja, ik ga wel een beetje rustig aan doen, maar ik ga niet weg.
1: Je gaat niet weg, gewoon lekker.
2: Ik heb een hele beestenbende thuis, dus ik moet er wel een beetje op blijven letten.
1: Een beestenbende?
2: Ja, ik heb wel wat dieren thuis.
1: Wat voor dieren?
2: Geiten, kippen, varkens, katten.
1: Vriend. Je zegt dat ook lekker ritmisch. Geiten, kippen, varkens. Ja. Echt waar? Heb je die...
2: Ja, sterker nog, er is er, misschien dat ik zo wegren, want er is er eentje die kan elk moment bevallen. Dus ik,
1: is het een geiten, kippen, varken? Of?
2: Het is een geit.
1: Een geit.
2: Ja.
1: Dus ja, en dat doe je ook zelf allemaal? Tenminste, ja, die geit moet het natuurlijk zelf, maar je moet wel iemand een beetje in de gaten houden.
2: Ja, dan moet iemand ze wel eten geven en zo, ja. Dus ja. Dat,
1: maar daar ben je echt druk mee met zo'n...
2: Ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja, maar het is wel heel erg leuk. En het is ook wel heel erg leuk omdat het heel erg in contrast staat met dit leven, zeg maar.
1: Ja, dat snap
2: dus het
1: ik.
2: Het zijn echt die twee... het houdt je lekker een beetje met je voetjes op de grond.
1: Ja, ja. Maar heb jij woont, je woont hopelijk niet in een 201 kap dan? Want,
2: Nee, wij wonen aan een weilandje en dat is van de gemeente. Dat kan je huren.
1: Oh.
2: Dus dat was een klein stukje. Dat kunnen we daarbij huren en dat doen we.
1: Ongelooflijk, hè? Je hebt een nieuwe album uit, schitterende muziek gemaakt. We hebben het over geiten, kippen.
2: Geiten.
1: Varken, ja. Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Oké, nou goed. Het album dus eind augustus.
2: Eind augustus.
1: Single is uit, je gaat toeren. Je gaat door Europa, zei je ook.
2: Klopt.
1: Hoe gaat dat eruit zien? Waar ga je heen?
2: We gaan naar Londen, we gaan naar Parijs, we gaan naar Wenen, we gaan naar Duitsland doen we een paar shows.
3: Zo.
1: En hoe moet ik me dat dan voor? Want als je hier in Nederland, alle zalen zitten natuurlijk vol en iedereen weet wie je bent. Hoe is dat in Europa?
2: Nou, het is niks.
1: Nou ja, je bent aan het bouwen, neem ik aan.
2: Ja, dat is het. Het is gewoon echt nog helemaal vanaf het begin beginnen. En je staat er echt inderdaad voor drie koeien nog aan, sta je daar je best te doen. En dat is dus juist
1: heel
2: leuk.
1: Oh, die neem je mee.
2: Ja. Nee, maar dat is echt super leuk juist. En dat zijn hele andere shows. Inderdaad, omdat je dus inderdaad voor heel veel nieuw publiek speelt. En juist dat verschil is heel erg leuk.
1: Ja,
2: dus lekker knallen.
1: Ze moeten toch onder de indruk zijn ook?
2: Ik hoop het. Ja, ze hebben ons toch al een kaartje gekocht. Dus ik mag hopen dat ze wel een beetje...
1: Nee, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Okay. Goed zo. Nou, mooie zomer voor de boeg dus. Davina, nogmaals super dat je hier was vandaag. Maar we gaan wel afsluiten nu, want het is aan alles komt een eind. Zo is het natuurlijk ook. Mensen... En zoals te doen gebruikelijk sluiten wij deze show vrijdagmiddag af met een klassieker.

0: Deze nog, dat is de vraag. Wat wordt het vandaag, Davina?
1: Since You've Been Gone van Kelly Clarkson.
0: Dames en heren, live en even zo. Since You've Been Gone, dit is Davina Michel!

0: Katy Perry, Hot and Cold bij Radio 538.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Nou, hot and cold, dat zijn de drie woorden die Katy Perry dus voor de zondag zou gebruiken. We zijn heel erg benieuwd met welke drie woorden jij deze zondag omschrijft. Die drie woorden kun je nu sturen via de gratis app van 538. Kun je even intypen of even inspreken, hoor je zometeen jezelf terug bij Martijn en Julia. En dan gaan zij proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, wat verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
20: Goedemorgen.
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: 538 Nieuws.
24: 12 uur.
25: Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom. Daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En in het bosbrandgebied in Zuid-Spanje kunnen honderden mensen weer terug naar huis. Een van de natuurbranden daar is bijna helemaal onder controle. Honderden andere geëvacueerden wachten nog op groen licht. Bij de Spaanse bosbranden kwamen 12 mensen om het leven. Daar zit zeker 1 Belg bij. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. Dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 8 vertragingen en de 3 langste. Die krijg je nu van me. Te beginnen op de A6 Emmeloord naar Lelystad. Daar is het druk tussen Urk en Zwifterband. Vertraging is 9 minuten. De A7 Westerbroek naar Bremen voor de grens met Duitsland 9 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen ook daar voor de Duitse grens. Een vertraging daar van 17 minuten.
9: Dan de controles met de meeste updates van dit moment. We beginnen op de A4 Delft richting Schiedam bij Schipluiden 58.1. De A7 Den Oever richting Bosworth bij Witmarsum 108.1. Is het Witmarsum? Of meer
0: Witmarsum.
9: Witmarsum.
0: En 108.1.
9: Ja, bedankt. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.6. De A27 Hilversum richting... Gaan we nu al zo doen, ja?
0: Nee, ik wil je alleen maar helpen.
9: Utrecht, maar bij Maartensdijk, 88.1. De A58 Tilburg richting Breda bij Tilburg, 37.9. De A59 Den Bosch richting Breda bij 101.9.
0: 111.9.
9: En de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 6.1.
0: Sorry, die laatste was een beetje flauw.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
24: Geeft ruimte? Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Nou, 538 iedere zondag, super zondag. Wij zijn Martijn en Julia. Hallo.
9: Met zometeen Teddy Swims, eerst Jonas Blue. Dit is

0: Jonas Blue, Ash of Desire.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
3: Hoe hang jij er op dit moment bij?
4: Hoe zal het zijn voor jou?
0: Ik hang volledig in de touwen.
4: Ja?
0: Ik ben helemaal gesloopt.
4: Ach.
0: Ja, nou ben ik ook een oude man, want ik weet dat je dat gaat zeggen. Nee, niet eens. Had ik dat maar gedaan. Nee, ik heb gisternacht nogal lange bokswedstrijd met een mug gevoerd.
4: Oh ja.
0: En hij heeft wel punten gewonnen. Want ik heb hem niet te pakken gekregen, maar op een gegeven moment was het 3:30. Ik denk, ja, come on.
4: Dit is misschien wel het ergste wat je s'nachts kan overkomen, toch? Dit geluid. Oh, door merg en been. Echt.
0: Ja, en dit is verschrikkelijk. En ik kreeg hem dus gewoon niet te pakken. Ik ben helemaal gesloopt.
4: Maar weet je wat ik ook, zeg maar, als ik dan een mug probeer te pakken, dan ga ik in het donker dan altijd mijn zaklampje pakken. Want ik dacht altijd, ze komen op licht af, maar dat is dus een fabel.
0: Oh, ik dacht dat je nu precies ging vertellen wat Marnix mij net ook vertelde. Dat je met het lampje van je telefoon op zoek moet naar dat beest. En als je hem eenmaal ziet zitten, dat je hem dan met een slipper kapot moet slaan. Maar dat is niet zo.
4: Nee, ze komen af op warmte, niet op licht.
0: En moet ik dan doen? Naar dat beest toe lopen en zeggen, hier ben ik. En met dan zo.
4: Ja, ja.
0: Oh, nou, dan probeer ik dat de volgende keer.
4: Het is gewoon een kwestie van geluk hebben.
0: Dat is het, denk ik. Maar ja, hoe hang jij erbij? Hang je ook in de touwen, net als ik? Of ben je een en al energie? Laat het even weten in de app van 538. En probeer daar even drie cryptische woorden voor te verzinnen.
4: Ja, en maakt het ons ook een beetje lastig, weet je wel. We doen een beetje cryptische omschrijvingen. Ja. Dus wat ben jij op dit moment aan het doen? Spreek het even in via de app van 538. Gaan wij proberen te raden wat het is.
0: Ja, en thuis kun je ook mee raden. Want als je drie random woorden hoort, dan komt daar vast een zeker een leuk verhaal uit. Dus drie woorden die jouw bui, jouw wezen op dit moment omschrijven. Spreek ze even in de app van 538.

0: zondagmiddag. 538 aan. Wij zijn Martijn en Julia en je hoorde Soul Asylum.
1: Martijn en Julia.
2: 538. Ja, wat ben jij op dit moment aan het doen? Wil je dat in 3 cryptische omschrijvingen deze kant op sturen? Dan gaan Martijn en ik en jij thuis natuurlijk ook raden wat jij dus op dit moment uitspookt.
0: Super grappig om echt 3 van die random woorden binnen te zien komen. Van Marieke bijvoorbeeld. Natte, antenne, lava.
2: Oh, die is denk ik net aangekomen op de camping ergens in het buitenland waar het regent. Dus die luistert via de noodradio. En ze heeft ook een lavalamp voor in de camping mee.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat ze op vakantie was in Italië en een vulkaan aan het beklimmen is. Marieke?
3: Ja?
0: En zoon Gijs moeten we ook even melden, begreep ik.
4: Hallo.
0: Hey, daar is hij. Zitten jullie met een lavalamp op een camping of hiken jullie net op dit moment de Etna op? Wat is het?
4: Nee, we zitten nu in de autowasstraat.
0: Oké, nou, die hoek hadden we niet aanzien komen eigenlijk.
2: Het voelt ook als een heel evenement.
0: Ja, een uitje met moeder-zoon.
4: Ja, heel mooi, heel mooi.
0: Maar oké, dan ja, natte antenne snap ik dan wel, maar waar komt de lava vandaan dan?
4: Dat is de luxe stand van het autowasstraat.
2: Oh.
0: Oké. Okay.
2: En die kost wat?
0: En die kost een hoop
2: kraken. Wat heb je ervoor betaald?
3: 17 euro.
2: Nou, jezus.
0: Vind ik nog meevallen eigenlijk.
2: Ja, dat valt inderdaad voor een wasstraat. Ja. Vind je dat wel mee.
0: Maar dan doen ze de velgen ook en de bodemplaat en alles wordt netjes in de wax gezet, dat soort dingen.
3: Exact.
2: Zelf zuigen of wordt het gezogen? Over zo'n rare
0: vraag
2: vanmiddag. Niet normaal, joh.
0: Maar goed, jullie zitten zometeen weer in een piekfijn, stralend karretje.
3: Precies.
0: Goed zo. Kijken. En ja, ik heb ooit een keer dus de antenne vergeten van mijn dak te schroeven in zo'n wasstraat. Ik was dat ding gewoon kwijt. Dus
2: oh, ja.
0: Tip van mij, haal dat ding even van je dak af voordat je zo'n sluis
2: en hou de ramen
0: gaat.
2: Dicht.
0: Ook dat, ja. Hey jongens, dankjewel voor jullie appje en veel plezier nog dan.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi. Wat leuk dat het een uitje is met de auto door de wasstraat.
2: Ja, lekker
0: nog. Margriet stuurde, even kijken.
2: Vrijheid.
0: Blijheid.
2: Puur.
0: Ja, ik denk dat hij gewoon een borrel heeft.
2: Ja, hij is gewoon dolgelukkig.
0: Hij heeft
2: een bakkie op.
0: Een beetje een bakkie te doen. Hé, hey, Margriet.
5: Ja, hallo, hoi.
0: Zit je lekker te pimpelen op dit moment? Of zitten we er helemaal naast?
5: Nee, jullie zitten er nu naast. Maar ik speel een beetje vals. Dat was gisteren. Ik heb gisteren meegedaan met de Naked Bike Ride in Amsterdam.
0: De Naked Bike Ride in Amsterdam?
5: Ja, samen met mijn man. En ja, dat was vrijheid, blijheid, puur.
0: Oh.
5: Genieten.
2: Maar gewoon, zeg maar, de naam zegt het al. Gewoon naakt op de fiets, door Amsterdam fietsen.
5: Naakt op de fiets van het Ruisdaalpark naar het Vondelpark. Dwars door Amsterdam. Stoppen bij het Homo Monument, de Magere Brug, het Museumplein. En gewoon met 200 mensen in de blote kont, dwars door Amsterdam.
0: En dat lijkt me een hartstikke leuk evenement. Het maakt je geen reet uit, nee.
2: Leuk
5: nee, dat maakt me echt geen reet uit. Het had niks om het lijf.
0: Scherp, heel goed.
2: Maar ik vind zeg maar al, ik ga al, als ik naar de sauna ga, ga ik altijd op dinsdag, naar Babbakdag, zeg maar. Ja, laat staan naakt op de fiets door Amsterdam.
5: Ja, we zijn gewoon heel body confident, we zijn blij. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Je moet genieten en via de vrijheid en via de vrijheid.
2: Nou,
0: eigenlijk zeg jij.
5: Het is heel bevrijdend en iedereen genoot ook. Het was echt heerlijk om te doen.
0: Ja, je had het weer gelukkig wel mee inderdaad. Ja. Als het regent is het wel een stuk minder, denk ik.
2: Gaat ook zo schuren, weet je wel?
0: Ja,
2: het
0: precies.
5: Ja, schuren, denk ik, ja. Ja.
0: Hey Margriet, dankjewel dat je dit even wilde delen, want het is een heel bijzonder verhaal.
5: Ja, nou heel graag gedaan. En ik roep iedereen op om volgend jaar mee te doen. Want het is echt fantastisch.
2: Ik denk er nog heel even over na,
0: Margriet. Maar
5: het is ook as naked as you dare. Dus er waren ook mensen die hadden toch een onderbroekje aan. Okay. Of een topje. Dus als je niet helemaal naakt durft, het mag. En wij hebben onze Friesland sokken aan.
0: Ik schrijf jullie alvast in voor komend jaar.
5: Helemaal naakt.
0: Okay, hey, Margriet, dankjewel. Fijne middag, hè.
5: Hey, fijne

0: 2008, je hoorde Satisfy bij Martijn en Julia. Het woord Zoom-meeting, wat denk jij dan aan? Daar gaat het zo.
1: De hel.
2: Dat sowieso, ja.
1: Dat vind ik zo droevig.
0: Dat is wel droevig, maar wel het onderwerp zometeen in 10 tegen 1. Want Jules heeft mij het onderwerp inderdaad Zoom-meeting gegeven. Ik heb daar 10 associaties bij opgeschreven. En aan jou de vraag zometeen hoeveel van die 10 jij er kunt raden. En als je er heel veel weet, dan maak je kans op het 58 Tosti-ijzer. Dus we spelen zometeen 10 tegen 1. Als je nu al weet dat je mee wilt doen, app vast het woord 10 naar de 58, hè?
3: Ja, hallo Edwin Evers hier.

0: De Zomer Top 538. Komende week vanaf 12 uur.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is Station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
12: De 5 van het bedrijf.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: dat werkt lekker.
1: Zon. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: 538. Martijn en Julia.
0: Shepherds, Die Young en ook Bruno.

0: Young. Shepherd op Radio 538.
1: Waar denk jij aan?
0: Oh, sorry, ik wil ook nog even zeggen dat je de bouwzaar hoorde.
1: Je hoort ook de bouwzaar. Lekker liedje.
0: Je hebt
1: gelijk, jongen. Ja, dat is zo'n goede plaat die moet genoemd worden.
0: Zo is het ook.
1: Hey, waar denk jij aan bij het woord Zoom-meeting?
0: Ja, dat onderwerp heb ik net van Julia gekregen. Mijn eerste 10 associaties bij Zoom-meeting heb ik op papier gezet. En zometeen een 10-1 kun je proberen of jij een beetje in mijn hoofd kunt kruipen en kunt raden welke 10 dingen ik dus aan denk bij de term Zoom-meeting. En raad je de meeste, dan win je het 538 Tosti IJzer.
1: Ik moet wel lachen dat zeg maar, ik als onderwerp gisteren kater had en jij vandaag een Zoom-meeting.
0: Dat is precies een beetje hoe wij ten opzichte van elkaar zitten. Wil je meespelen met 10-1? App dan het woord 10 met de app van 538. Wie weet win je zometeen het 538 Tosti IJzer. Als je je dus een beetje kunt verplaatsen in mijn hoofd.

0: zondagmiddag. Je hoorde No Doubt en Just a Girl. Zo, wat een lang einde. Dat had ik me niet gerealiseerd.
1: Nou, het is bijna 10 voor 1. Dus spelen wij...
2: 1 tegen 1.
1: En waar denk jij aan bij het woord Zoom-meeting?
0: Daar gaat het vandaag over in 10 tegen 1. Ik heb 10 associaties bij de term Zoom-meeting opgeschreven. En aan jou de vraag hoeveel jij er kunt raden binnen 1 minuut. Lindsay, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En Ellen, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Nou, hoeveel van die 10 dingen waar ik aan denk bij het woord Zoom-meeting kan je raden? En bedenk, het komt in mijn hoofd voor. Dus wat jij logisch vindt, hoeft niet per se voor mij logisch te zijn. En andersom ook. Even kijken. Ellen, binnen 1 minuut tijd. Hoeveel van de 10 denk jij dat te kunnen raden?
4: 5.
0: Lindsay, ga je voor 6 of zeg je nou Ellen, doe het maar?
3: Ik ga voor 7.
1: Zo! Jij doet er nog een schepje bovenop.
0: Oké, Lindsay.
1: Damn girl.
0: Dan begint de tijd.
1: Maar eigenlijk bij 6 is er dan
0: ja, bij 6 ben je er allemaal. Als jij er 7 weet, dan ga je lekker door. Dat is prima. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Ja? Dan tel ik af. 3, 2, 1 en dan gaan we beginnen. Let's go.
3: Webcam.
0: Webcam is hartstikke goed.
3: Microfoon.
0: Nee, had ik er niet bij staan. Wel logisch
3: laptop.
0: Eigenlijk. Laptop is ook goed.
3: Een vergaderlink.
0: Ja, absoluut. Agenda-uitnodiging, dus die telt ook. 3 punten.
3: Schermdelen.
0: Schermdelen had ik inderdaad ook, ja, want het gaat namelijk altijd fout.
1: On a roll.
3: Chat.
0: Nee, dat had ik er niet bij staan.
3: Mute-knop.
0: Mute-knop, ja, praat wanneer je op mute staat. Dat overkomt mij vaak. Hey, je gaat als een trein, joh.
1: Maar.
3: Virtuele achtergronden.
0: Ja, is ook goed.
3: Deelnemers.
0: Deelnemers? Nee, nog eentje.
3: Online vergadering.
0: Nee, wat?
1: Ik zit mee te tellen, ze is er al.
0: Ja, ze ging toch voor 7?
1: Ja, dat kan.
0: Kijken of het lukt. Wat komt er altijd in beeld, wat jij eigenlijk niet wil? Ja, kinderen en honden en zo, dat soort dingen allemaal. Althans, bij mijn meetings. Maar je bent er al lang, je hartstikke goed gedaan. Je ging als een trein.
3: Ja.
0: Ik had ook nog haperende wifi. Dat gebeurt altijd bij Zoom-meetings, dat gaat altijd verkeerd. Ongemakkelijk zwaaien als de vergadering is afgelopen, want niemand wil als eerste weg, weet je wel. Nou, die katten, die honden en die kinderen die in beeld verschijnen, wat je eigenlijk niet wil. Ik zit altijd gewoon in mijn pyjama bij zo'n meeting, want je ziet toch alleen maar mijn hoofd. En het is altijd even wachten tot je wordt binnengelaten door de leider van de vergadering. Maar je had echt, je ging als een trein, als een speer, joh. Gefeliciteerd. Ja. Je krijgt het 50 tosti-ijzer.
3: Top.
0: Komt jouw kant op, dankjewel voor het meedoen, hè.

0: Fleming en Meteor en niet nodig op 538.
1: Hey, sommige concerten, die zijn echt een avondje uit. We gaan zo meteen nog kaarten weggeven voor het weekend, dan weet je dat vast. En ook deze komt eraan, zometeen. Sun is Shining van Bob Marley.
2: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister dit weekend naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: How y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
8: I want chicken.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Odido.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
5: onlineveilingmeester.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: 538 Nieuws.
18: 1 uur.
19: Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd... wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien... of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten... en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk... die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen... is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn. In elk geval Britten en Belgen. En in Apeldoorn is volgens de Gelderlander een straat onder water gelopen... na een breuk in de leiding. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. In Apeldoorn komen waterleidingbreuken de laatste tijd wel vaker voor. De leidingen zijn verouderd en moeten worden vervangen. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. Dit was het nieuws op 538.
20: Dan even de verkeersinformatie door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel op de A-wegen en dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht en Bos tussen Zaltbommel en de Empelbrug. 19 minuten vertraging door een auto met pech. En de A2 Den Bosch en Utrecht de andere kant op voor Deil door een ongeluk. 10 minuten. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 11 minuten vertraging.
21: Controlestand te beginnen op de A4 Delft richting Schiedam bij Schipluiden 58.0. De A7 en Oever richting Bosbarp bij 108.1. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk 56.0. 9.6. De A22, Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, 9.3. De A27 dan, Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk, staan ze bij 87.8. De A58, Tilburg richting Breda bij Tilburg, 37.9. De A59 nog, Den Bosch richting Breda, opgepast bij 111.9. En tot slot de A67, grens met België richting Eindhoven, op de rem bij Eersel bij 6.1.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
26: Martijn en Julia.
20: Ja, zometeen kun je een zomer essential winnen, namelijk het 538 strandlaken. Ook weer.

0: Het is bloedheet buiten. En dat betekent...
1: Een lekkere tent pakken, toch? Zonnebrand smeren of nou ja, beter Haarlemmer Bruin. Ken je dat?
0: Nee, dat ken ik niet.
1: Haarlemmer Bruin, dat is echt de shit. Dat is volgens mij levensgevaarlijk, want je fikt zo weg.
0: Maar wat is Haarlemmer Bruin?
1: Het is een soort olie. Ja, het is een olie die je bij de tuinen haalt en zo. Weet je, dat soort winkels. En volgens mij tegenwoordig ook bij de drogist, hoor. Maar ja, dat doe je op en dan ben je binnen. En het staat ook echt op het flesje. Binnen 15 minuten ben je diep bruin. Gezond. Maar je doet het op, je bent echt een soort gebakken spiegelei.
0: Een soort olijfolie of zo.
1: Ja, levensgevaarlijk. Ja, echt.
0: Nou, weer wat geleerd.
1: Maar je wordt er wel blij van. Maar jij doelt natuurlijk
0: ik doel op de bloedhete bingo.
2: Ja. De bloedhete bingo.
0: Ja, het is al erg genoeg dat je door die hitte heen moet worstelen. Wel lekker als John er wat op kan leveren, dachten wij hier. En dat werkte in de bloedhete bingo precies op die manier. We gaan zo meteen een slinger geven aan ons bingo-molentje. Dan komt er een getal uitrollen wat correspondeert met de temperatuur die we zoeken. En als je dus zeg maar omringd bent door die temperatuur en je kunt via een foto laten zien dat dat ook echt zo is.
1: Ja, dat kan echt overal. Op je scherm, je thermometer, bij de bushalte.
0: Bij de bushalte, dat roep je ook altijd.
1: Ja, maar ik zie toch altijd op die hippe palen dat het digitaal is. Zie je toch altijd de klok en de tijd en hoe lang die bussen komen. En ook de temperatuur.
0: Nou ja, ik heb me al 4 keer voorgenomen om dat te checken, maar ik vergeet het steeds, maar ik ga een keer kijken of ik een bushalte kan vinden waarop je kunt zien hoe warm het is.
1: Doe dat. Alsjeblieft, als je nu luistert naar de radio en je ziet het bij een bushalte, please stuur het in. Nou, goed. Zullen we een slinger geven?
0: Slinger aan het mailtje, daar komt ie. Huppakee.
1: En we kijken. Komt ie.
0: Ja.
1: Hij is lossig, hè?
3: 31.
1: 31.
0: We zoeken een temperatuur van 31 graden. Maar als je ergens anders 31 ziet staan, vind ik het ook goed.
1: Ja.
0: Weet je, het is zondag, het maakt het uit. Maak een foto waarop 31 te zien is. 31 graden of 31 whatsoever. Stuur die in via de app van 538. Wie weet win je zo meteen met 538 strandlaken. Een ongelofelijke zomer essential. Dus kom maar door met je foto's in de app van 538. Bob Marley komt eraan met Sun is Shining naar Somber. My body isn't ready. Op 538.

0: Marley en Funk Star Deluxe met Sun is Shining op 538. Nou, dat kunnen we rustig stellen, dat Sun is Shining. Dus daarom spelen we.
1: De bloedhete bingo.
0: 31 graden kwam er uit ons bingo-molentje rollen. En als jij een foto kan maken met wat te zien is dat het 31 graden is bij je. Of althans bij je in de buurt.
2: Ja, maar jij was coulant vandaag.
0: Ik was coulant vandaag. Als je ergens anders 31 zag staan, was het ook goed.
2: Ja, en maar mensen zijn in een boek aan het lezen. Zijn bij hoofdstuk 31 is er binnengekomen. Ja, ja. Barbara stuurt een foto van een kenteken met een 31 erin. Sander stuurt een hectometerpaaltje van 31. Sander, dat vond ik ook wel mooi. Die had een Candy Crush score van 31.000. Ja, ja, het is wel creatief.
0: Ja, en ik zit ook nog een beetje jullie inzendingen te scrollen. Omdat jij zegt dat je op een bushalte dus ook kunt zien hoe warm het is. Maar ik zie niemand met een foto van een bushalte.
2: Ja, ik leef echt in mijn eigen waarheden.
0: Nou, dat maakt niet uit. Hey Bianca!
3: Hey, bingo!
0: Bingo! Hey, jij stuurde een foto van jouw dashboard van je auto.
3: Ja.
0: Waarop te zien is dat het inderdaad buiten 31 graden is.
2: Maar er is nog wat te zien.
0: Er is nog wat te zien.
2: Dat een heel lekker zakje erop.
0: Ja.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Van die snoepkrijtjes, ja.
3: Snoepkrijtjes,
2: die zijn
3: heerlijk.
2: Vies lekker. Die zijn zeg maar zo vies dat ze lekker zijn. Heerlijk, maar gaat die zak dan ook helemaal op bij jou? Of kan je wel gewoon stoppen na 1, na 2?
3: Nou, ik kan wel stoppen hoor, na 2
0: stuks. Oké. Hey, wat mij ook opvalt is dat jouw airco in jouw auto op 18 graden staat.
3: Ja.
0: Dat is toch hartstikke koud?
2: Of ja, maar het is toch gewoon bloedheet buiten?
0: Ja, maar jij, als jij binnenkomt hier in de studio, Julia van Rijndam, en het staat hier op 22, dan trek je al een winterjas aan.
2: Ik heb mijn wand ook aan.
0: Maar 18 graden vind ik wel fris.
3: Ja, maar de auto is wel heel warm van binnen hoor. Nou,
0: Waar ben je op toe?
3: Prima.
0: Waar ben je naartoe onderweg?
3: Naar de outlet.
0: In Roermond.
3: In Roermond.
2: Ja, lekker shoppen.
0: Lekker aircootje in, aircootje uit, aircootje in, aircootje uit. Hey, wat goed zeg. Nou, je hoeft in ieder geval geen badlaken meer te scoren. Want dat krijg je van ons. Gefeliciteerd. Het 50 strandlaken komt je kant op.
3: Oké, dankjewel.
0: Fijne middag Bianca. Dankjewel dat je meedoet. Hoi hoi.
3: Hoi hoi.
0: Radio 538, wij zijn Martijn en Julia en dit is Somje.

0: met Eva Max, Sweet But Psycho.
1: Hey, welke uitvinding heeft volgens jou echt de wereld niet verbeterd? Denk daar alvast even over na. Gaan we zo meteen even een rondje doen.
2: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538-avondshow.
3: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
4: moet je eerst even bovenop je hoofd kijken.
5: Ja, dat scheelt weer zoeken.
3: Ook weer zo, ja.
2: Maak er een mooie zomer van. Joehoe. Waar je ook bent.
6: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
6: Jouw zomer, jouw 538.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey. Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees-, vis- en vega-assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
13: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
2: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
13: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido.
2: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.

0: meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar

0: Ja, en toch voelt hij een beetje als zout in de wond, hè?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Niet meer eruit liggen.
1: Ik snap wat je bedoelt. 2K-anthem van een toernooi dus inderdaad waar we niet meer aan meedoen.
0: Nee, niet meer draaien eigenlijk.
1: Niet meer draaien, zeg ik eigenlijk. Maar goed, jammer dat het zo'n goede plaat is. Die Die van Shakira op Radio 538.
0: Welke uitvinding heeft de wereld echt niet beter gemaakt?
1: Ik ben daar eens over na gaan denken toen we dit van tevoren bespraken. En ik heb best een lijstje kunnen maken.
0: Oh, nou, maak me gek.
1: Pop-up advertenties.
0: Ja. Yep.
1: Alsof ik dan in één keer dingen ga kopen. Nee. Ik zag laatst iemand op een Segway. Weet je wat dat is?
0: Oh, ja.
1: Waarom?
0: Staat dat nog?
1: Ja, ik zie ze weinig meer. Maar ze zijn er zeker geweest. Misschien dat die nu misschien een beetje uitgefaseerd zijn. Maar dat vond ik echt zo'n lelijk, nutteloos apparaat. Ik heb iemand gezien met een broodtrommel speciaal voor een banaan.
0: Oh ja, in zo'n bananenvorm.
1: Waarom?
0: Heel dom vind ik dat.
1: En ik had ook de Crocs en de Uks.
0: Ja, dat zijn gewoon super dingen.
1: Nee, vind ik niet. Kan de wereld
0: wat dacht
1: verstoppen.
0: Je van QR-codes om te bestellen?
1: Ja, dat vind ik dus
0: zo
1: een super ding.
0: Ongezellig. Nee,
1: ja, maar wel heel makkelijk.
0: Nee. Ik vind het zo onpersoonlijk als ik lekker even ga lunchen ergens. Dan wil ik gewoon contact met de ober. Heet dat een ober?
1: Ja, dat is prima dat het een ober is. Maar je kunt toch ook gewoon zeggen, kom even lekker bij me zitten. Doen we even een klein gesprekje. Maar ik vind het zo fijn dat je niet hoeft te wachten tot er eindelijk eens een keer iemand aan je tafel komt om je een pinpas onder je neus te pieken. Of een pinautomaat.
0: Silent Disco. Dat vind ik zo stom. Dat vind ik zo dom. Maar dat is dus ook bedacht. Zodat je dan geen geluidsoverlast maakt. Maar ja, gisteren had ik toevallig zo'n feestje met een Silent Disco. Die koptelefoon even afgezet. Maar dat is meer geluid dan die hele muziek bij elkaar.
1: Een wals ook waarschijnlijk.
0: Ja, schrikkelijk.
1: Nou, uitvindingen waar de wereld eigenlijk best zonder zou kunnen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Oké, nog eentje.
1: Heb je er nog eentje?
0: Leesbewijzen op WhatsApp van die blauwe vinkjes.
1: Oh ja, nee.
0: Dat, zo vervelend.
1: Daar
0: uitzetten.
1: Gaan mensen
0: uitzetten.
1: Echt alleen maar recht aan ontlenen die ze niet hebben. Uitvindingen waar de wereld best zonder kan. Laat ze even weten in de app van 538. Doen we zometeen even een rondje. Na Toto, dit is Africa op Radio 538.

0: Muziek van Cameron Wilkum hoorde je op Radio 538. Kingdom of Fear.
1: Welke uitvinding heeft volgens jou echt niks verbeterd?
0: Er is een hele hoop binnengekomen. Dankjewel daarvoor. We hadden er net al een paar op een rijtje gezet. Crocs en Uggs. Ja, doet mij helemaal niks.
1: Vind ik gewoon best wel hot als iemand dat aan heeft.
0: Oké. Okay. Jij vindt QR-menukaarten, vind je niks?
1: Ja, nee joh, dat moeten gewoon fysieke menukaarten zijn. Gewoon gezellig, mens tot mens.
0: Ja, ik vind het wel lekker dat je gewoon meteen kan afrekenen.
1: Silent Disco.
0: Ja, vind ik...
1: Zo dom.
0: Ergens wel weer wat hebben, maar is zo'n soort van guilty pleasure.
1: Nee, je wilt toch op een feestje gewoon kletsen met mensen, hè?
0: Lees bewijs op WhatsApp van die blauwe vinkjes.
1: Ja,
0: why?
1: Mensen die dat aan hebben.
0: Spraakberichten van 6 minuten zag ik binnenkomen hier. Kan ik me ook wel in vinden.
1: Ah, zo ben ik.
0: Mand! even kijken, heb je hier zelfscankassa's? Aangezien je toch altijd wordt gecontroleerd door een fysieke medewerker.
1: Ook weer zo, ja.
0: Is wel waar,
1: en altijd
0: ja.
1: Al precies bij de keer dat je je hele tas al hebt ingepakt, weet je. En dat zij dan vervolgens weer helemaal gaan uitpakken.
0: Tijd. Als jij merkt dat je bij de zelfscankassa buiten staat en je bent iets vergeten te scannen, loop je dan terug?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Goed zo.
1: Gelukkig. Verkeersdrempels. Wordt ook nog ingestuurd.
0: Ja, haalt de snelheid er zo uit. Ja. Heel vervelend. Koffiemelk komt hier binnen van Tim. Ik begrijp dat wel.
1: De selfie-stick.
0: Ja.
1: Gebruiken mijn ouders.
0: Ik heb hele lange armen. Ik heb 2 selfie-sticks bij. Ja, ouders hebben een selfie-stick.
1: Ja, mijn ouders gebruiken dat altijd. Ja. Echte boomers.
0: Echte boomers.
1: Marieke die stuurt ook nog wel een mooie. Elastiekjes om broccoli.
0: Elastiekjes om broccoli?
1: Ja, er zitten altijd van die elastiekjes om broccoli.
0: Meen je dat?
1: Ja, echt waar. Ga maar kijken als je vanmiddag een broccoli kookt. Weet niet waarom je dat zou doen.
0: Stond er op mijn lijstje, ja. Elastiekjes om broccoli. Oké, Marieke, dankjewel. Hey Melissa, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij en ik kunnen het denk ik wel vinden, want jij hebt inderdaad iets ingestuurd waar ik mij helemaal achter schaar. Welke uitvinding heeft de wereld niks gebracht?
2: Ja, die
0: fatbikes. De fatbikes, ja. Als je erover nadenkt, ze ontwikkelen een fiets waardoor je niet meer hoeft te fietsen.
2: Ja.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, ze rijden als idioten, om het even zo te zeggen.
0: Ja, je wil iets anders zeggen.
2: Ja, ja, dat zeg ik maar niet op de radio. Maar het is gewoon... Als ik gewoon keurig met mijn kindje van 2 jaar op de fiets zit, dan moet ik gaan opletten voor andere fietsers.
0: Weg met de fatbikes, hoor ik jou denken.
2: Ja,
1: ze zijn aardig onderweg.
0: Ze zijn aardig onderweg.
2: Ja, gewoon rijbewijs voor die krengen.
0: Rijbewijs voor die krengen, hoor ik. Yeah, baby.
1: Ja, toon is gezet.
0: Hey Melissa, dankjewel voor je berichtje.
2: Ja,
0: fijne middag. Hoi.
2: Tot de doei.
3: Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Dit is eigenlijk gewoon een van de beste nummers ooit gemaakt, vind je niet?
1: Ik vind dit een van de beste nummers ooit gemaakt.
0: Toch?
1: Absoluut. Underdog Project, Summer Jam 2003. Wel lekker trouwens, vanaf morgen begint de zomer top 538, hè? Dat is iedere dag vanaf 12 uur de 538 grootste zomerhits aller tijden. En deze zal daar, denk ik, ook wel tussen staan.
0: Zometeen jouw kans op kaarten voor dit.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister dit weekend naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Had y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
9: De 5 van het bedrijf.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
14: Domino's.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij PSV vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
17: Prijsvrije vakanties.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1+1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
22: Hey.
4: ben jij? Wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreet zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. 2 mannen raakten gewond, even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïense bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan hun aangepaste etappe. Het gaat om een loodzware heuvelrit door het Centraal Massief. Het is daar snikheet en er geldt code rood. Daarom is de route met 30 kilometer ingekort. De Sloveense renner Tadej Pogacar rijdt in de gele leiderstrui. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: Dan Flitsmeister met het 538 verkeer. Vertraging op de A2 Den Bosch naar Eindhoven tussen Boksel en Best West. 11 minuten vertraging daar. De A2 Eindhoven Den Bosch andere kant op tussen Best en Bokstel door een ongeluk. 25 minuten. En de A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens met Duitsland. 10 minuten vertraging.
3: Controle stand te beginnen op de A7 Den Oever richting Bolsward bij 108.1. De A7 ook Den Oever richting Amsterdam bij 5.9. De A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk opgepast bij 56.6. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 39.6. De A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk op de rem bij 88.0. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.2. De A58 Tilburg richting Breda bij Tilburg 37.9. Ja, ik was daar eergisteren voor het eerst in mijn leven.
2: Was je Tilburg?
3: Ik vond dat leuk, oh. Ja. De A59 Den Bosch richting Breda bij 111.9. De A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel 6.1. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven bij Gelderop op de rem bij 28.2.
2: Ga je nou voortaan bij iedere plek waar je ooit geweest bent die je dan leeft? Julia. Fietsoverzicht.
4: Hey! Hey! Amsterdam!
3: Hilversum!
4: Hilversum!
2: Ja nee. Of nee?
3: Nee. Oh, okay. Geloof ik.
0: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: maatwerk lekker. 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Martijn en Julia.
0: Ja, zometeen kun je die kaarten winnen voor The Weeknd in Amsterdam.
1: Ook Bruno Mars komt eraan. I Just Might naar Justin Jackstel en Turn the Lights Off.

Ja, sommige concerten, dat zijn gewoon een avondje uit. En sommige concerten, daarvan wil je later kunnen zeggen, ik was erbij. Bruno Mars, die je net hoorde, die is zo iemand. Maar The Weeknd is minstens een ster van hetzelfde kaliber. Hij heeft de afgelopen 10 jaar echt hit na hit gemaakt. En ik neem je even mee door zijn grootste. Sacrifice. Moth to a Flame. Blinding Lights, misschien wel, sowieso zijn grootste nummer 1.

0: besef, dit zijn al maar vier hits van zijn 25 grootste. Ja, als je een van deze nummers op de radio hoort, dan is dat al vet. Maar deze man live, dat moet je meemaken. Dat is echt een icoon.
1: Het schijnt een hele grote show te zijn, hè? Met visuals en dingen en grimmigheid en zo.
0: Ja, een tikkeltje grimmig, waardoor je hangt echt aan zijn lippen.
1: Weer erheen, en dat kan als je naar 538 luistert. Als je zometeen een oproep hoort om te bellen met 0909-30538... zou ik, als ik jou was, gewoon bellen met 0909-30538. Want we geven twee kaarten weg voor de show van de weekend. Aanstaande vrijdag al in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En binnen nu, en echt een handvol minuten, hoor je die oproep al. Dus bel 0909-30538 en zorg dat je beller, wat zullen we doen?
0: Ja, hij is geboren in het jaar 1990, dus we gaan op zoek naar beller 90.
1: Ik dacht beller 1990, maar jij wil beller 90, dat is prima. Lijkt me goed, dus hoor je zo meteen oproep om te bellen voor de kaarten voor de weekend. Bel je 0909-30538, we gaan op zoek naar beller 90, omdat de beste man geboren is in 1990. Eerst straks bellen 90, kom je in de uitzending, krijg je twee kaarten voor de weekend. Aanstaande vrijdag in de Arena in Amsterdam. Dit is Joan Osborne met One of Us op Radio 538.

0: De Vaterdag Dance Smash van David Guetta. Je hoorde Human. We zochten beller nummer 90. Voor twee kaarten voor The Weeknd. Aanstaande vrijdag. In de Arena in Amsterdam.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Mariana.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Welkom in het programma.
3: Hey, als jij je weekend tot nu toe een cijfer moet geven, wat zou het zijn, Mariana?
2: Ja, een 10.
3: Dus het kan eigenlijk niet beter, zeg jij?
2: Nee, het kan niet beter.
0: Maar wat is er allemaal gebeurd dan dat je al zo'n goed weekend achter de rug hebt?
2: Ik heb net een hele fijne verjaardag gehad. Ik heb de zon die schijnt. Dan ben je er al, toch?
0: Wat ben je een positief mens.
3: Ja. Dan gaan we door naar de volgende.
0: Ja,
3: is al blij. Is al gelukkig.
0: Jij bent al gelukkig. Dan gaan we iemand anders. Nee, dat is een grapje. Hey, maar vertel eens, Mariana. Hoe groot fan van The Weeknd ben je als je een schaal van 1 tot 10 aan moet houden?
2: Ja, dan blijf ik op die 10 zitten.
0: Zit je weer op de 10?
2: Ja,
0: wat vind je,
2: hè?
0: Wat vind je zo goed aan hem dan?
2: Ja, gewoon zijn muziek. De liedjes. Ja, gewoon hoe die...
3: Het is echt een artiest ook, hè?
2: Ja, echt een artiest, ja.
3: Zeg maar, het is niet iemand die daar gewoon staat te zingen. Hij maakt er echt een show van. Ja, vet man.
2: Ja.
0: Heb je hem ooit eerder live gezien?
2: Nee.
0: Dus als we het over een bucketlist dingetje hebben, dan zou dit er wel eentje zijn.
2: Zeker, ja.
3: Wil je maar vertellen?
2: Nou?
3: Je bent erbij!
0: Ja! Mijn trommelvliezen zijn eraan door die uithaal van je. Maar je hebt wel gewonnen, Mariana. Van harte, twee tickets voor The Weeknd.
2: Nou, super, dank jullie wel.
0: Aanstaande vrijdag, 17 juli, ben jij erbij in de Johan Cruijff Arena. Heel veel plezier alvast.
2: Ja, dank je wel.
0: Ja, en nu is je weekend in één keer in 11. Zo gaan die dingen.
3: Ik ben nu al jaloers op wie er met Mariana mee mag.
0: Ja,
3: Mariana heel leuk.
0: Die heeft een topavond waarschijnlijk. Wie gaat er eigenlijk mee?
2: Ja, moet ik nog even over nadenken?

0: Mariana won net 2 tickets voor de weekend, maar geen paniek. Jij kunt ook nog tickets winnen voor de weekend, want de hele week maak je nog kans op tickets voor de weekend. Over het weekend gesproken, in het weekend spelen we altijd de Weekend Quiz. Maar dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je 50 euro. Wil je meespelen, heb het woordje weekend naar de app van 538.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Nou, en deze, dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. 470 euro.
4: Zo.
3: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
2: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
18: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: Vier de zomer in Bobbejaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
24: Iedereen begrijpt elkaar.
25: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
26: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsos-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
3: Domino's.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: 538, Martijn en Julia.
24: Met zometeen Shawn Mendes en Camille Cabello. Señorita komt

0: zomer op je radio. Hier bij 538. Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Zijn ex, hè?
0: Dat wist ik, ja. Shamilla werden ze toch genoemd?
1: Ja, en Shal wil eigenlijk haar nog terug.
0: Ik begrijp dat wel. De Weekend Quiz. Ieder weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend. Dat zou je misschien denken. Maar het bestaat uit vragen die steeds beginnen met weekend.
1: Vijf vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je €50.
2: Dat denk jij toch?
0: Kim.
3: Ja?
0: Kun je eens even een beetje spetteren?
3: Oh, ja, ik ben er net uit.
0: Oh, je bent er net uit. Ja, ik kreeg door namelijk dat je lang uit in je zwembad lag.
3: Ja, dus
0: dat wil ik wel eens even horen dan, dacht ik.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Zo, hé.
1: Zo'n opblaasding of ingebouwd?
3: Nee, gewoon een staande.
0: Lekker hoor. Gewoon in de achtertuin.
3: Ja, weet je hoe warm het is?
0: Ja, nee, want hier is het 22 graden binnen.
1: Het
0: zit de blauwbek hier.
3: Hier ben ik
0: ja, precies. Hey Roy.
4: Ja.
0: Goedemiddag. Jij bent onderweg naar de verjaardag van je schoonfamilie, heb ik mij laten vertellen.
4: Klopt, mijn vader is jarig en dan gaan we lekker gezellig langs.
0: Even een drankje doen.
4: Ja, en een hapje.
0: En een hapje.
4: Ook altijd lekker met
1: en is het een kringverjaardag of gewoon echt zuipen?
4: Nee, gewoon een beetje kletsen. Kring, niet echt in een kring, maar gewoon gezellig kletsen. Wel een drankje erbij, maar gewoon...
1: Rustig aan, het is ook nog maar zondag, hè?
0: Ja, daarom,
4: joh. Daarom.
0: Hey jongens, jullie zitten in de weekendquiz. Het werkt heel simpel. Vijf vragen gaan we aan jullie stellen. Iedere vraag begint met de weekend. Als je het antwoord denkt te weten, roep je eerst even je naam. Dan krijg je de beurt. Heb je het antwoord goed, krijg je 1 punt. Is het antwoord fout, krijgt de tegenstander 1 punt. De eerste met 3 punten wint €50.
3: Oké.
4: Duidelijk.
0: Dan gaan we beginnen met vraag 1.
5: Vraag 1. Weekend.
0: De naam van het Spaanse stadje waar deze week die stierenrennen werden gehouden.
1: Vind ik ook weer lastig.
0: Ja, ik denk we beginnen op niveau.
1: Ik heb ook nog nooit van gehoord.
4: Nee, idem.
0: Kim en Roy ook niet. Niemand?
3: Nee.
0: Dan krijg je de vraag. Altijd Pamplona is het.
1: Nou,
0: vergeet
1: weet
0: je nooit.
5: Vraag 2.
1: Wie kent de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld?
4: Roy.
0: Roy, zeg het maar.
4: KLM.
0: Dat is goed. 1 punt voor Roy.
5: Vraag 3.
1: Weekend.
0: De kleur van Teletubby Lala.
3: Kim.
0: Kim, zeg het maar.
3: Geel.
0: Geel is goed. 1-1. We gaan naar vraag 4.
5: Vraag 4.
1: Weekend. De twee kleuren in het logo van 538.
3: Kim. Roy.
0: Kim was iets eerder, toch? Kim was iets eerder. Kim mag het zeggen.
3: Groen en paars.
0: Groen en paars is goed. Kim, je staat 2-1 voor. Roy. Kijk uit, hè. Vraag 5.
5: Vraag 5.
1: Weekend.
0: De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.
4: Roy.
0: Roy, zeg het eens.
4: Ja. Oh, nu heb ik een blanco.
0: Oh, jee. Roep de eerste die je opkomt. Iemand.
4: De Pai.
0: Ja, goed. Hey jongens, dan is de gelijke stand. Dus gaan wij voor het eerst volgens mij in de geschiedenis van dit spel... de jokervraag spelen. Degene die deze goed heeft, die wint €50. Luister goed, als je het antwoord weet, roep je je naam.
5: Jokervraag.
1: Wie kent de letter die in het Romeins staat voor 50? Wat is dit voor vraag?
0: Ja, luister, het gaat om geld. €50.
4: Oh my. Roy.
0: Roy, zeg het maar.
3: Ja.
4: De X...
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Helaas. De L staat voor 50. Kim, dat betekent dat jij €50 hebt gewonnen. Maar jullie waren wel erg aan elkaar gewaagd, jongens. Dus dankjewel voor het meespelen.
4: Graag gedaan.
0: Fijne middag. Hoi. Nu, Alesso en One Republic.

0: Rappers Californication op Radio 538. Zometeen om 3 uur Floris Molenaar himself.
1: Welkom op je bed.
2: Zo waar.
0: Ja, zo waar.
1: Zo waar. Himself,
2: ik ben het echt.
0: Hey, jij bent van de goede muziek en de goede verhalen.
1: Zeker.
0: Van beide denk ik een hoop zometeen.
1: Zeker. En tickets voor de weekend.
0: Niet te vergeten.
1: Zometeen te winnen. En ik heb een verhaal gelezen. Eigenlijk een filmpje gezien van de week. Misschien heb je het ook wel gezien. Over een hele gekke begrafenis.
3: Ja.
1: Een hele bizarre begrafenis.
0: Ja, geen idee.
3: Ik vond het wel vet.
1: Het ging er heet aan toe. Ik kreeg het er warm van. En het is al zo warm.
0: Oké, nou. Zometeen meer.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARE graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
16: De 5 van het bedrijf.
17: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
18: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
19: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
18: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
20: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: 538 Nieuws. 3 uur.
22: Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Het is weer enorm druk op het strand en dus ook op de parkeerplaatsen. Die van Scheveningen, Noordwijk en Katwijk staan vol, meldt Omroep West. Noordwijk roept op om je auto op een terrein van een busbedrijf buiten het dorp te parkeren. Van daaruit is er een beach shuttle geregeld. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Even kijken naar het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Er staan er 2 in beide richtingen op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij Boksel door een ongeval 32 minuten. En de andere kant op ook 11 minuten bij Best West is dat. A7 de laatste, Westerbroek Bremen bij de grens 13 minuten door de controle. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A9 Alkmaar Haarlem, hectometerpaal 56,6.

0: de 11.9. Laatste van nu aan 73. Nijmegen in de richting Venray op de rem bij 68.5.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 538.
10: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
11: Zomer op je radio.
10: Goedemiddag.
12: Floris Molenaar.
0: Yo, ik zag een bericht over een uitvaart in Amsterdam. Daar gebeurde iets heel bijzonders. Wat dat was, hoor je zometeen. En dit is Steady Swings. Ja, ja, ja.

We Pray bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje van het weekend. Dat gaat helemaal viraal op social media. En het heeft iets te maken met een begrafenis in Amsterdam. Nou, eentje zoals je hem nog nooit gezien hebt. Oké, het hele verhaal hoor je over 6 minuten na Showtag en Kate Ryan. Ella is dit bij 538. C'est comme une gaieté, comme un sourire. Quelque chose dans la voix qui paraît nourrir bien. Qui nous fait sentir étrangement bien.

Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Wat een bizarre begrafenis, hè? Misschien heb je het meegekregen deze week, de afgelopen week. Ja, op social media er ging een filmpje rond van een begrafenis. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar begrafenissen, ja, dat zijn nou niet echt mijn favoriete activiteiten. Ik bedoel, ik heb er liever geen één. Sowieso is dat natuurlijk goed nieuws, want dan gaan er wat minder mensen uit je omgeving overlijden. Ben ik wel blij als het achter de rug is. Heb je dat ook? Ja. Al is het soms ook wel fijn natuurlijk om eventjes stil te staan bij iemand die is komen te overlijden, waar je dan eventjes bij stil kunt staan. Diegene die kende je goed. Maar ja, het kan ook altijd uitlopen op iets raars. Want ik zag van de week dus een filmpje van een begrafenis in Amsterdam. Nou, dat filmpje dat gaat helemaal viraal. De uitvaart van een Amsterdam stel dat jarenlang een club runde op de Wallen in Amsterdam. Dat is de Rosse buurt in Amsterdam. Ben je misschien wel eens geweest. Je ziet op dat filmpje twee kisten staan van die mensen. En daarachter een vrouw, schaars gekleed, die aan het paaldansen is. Dat was dan een wens van het overleden paar. He, een mooi eerbetoon aan de mensen die jarenlang gewerkt hadden op de Wallen. Maar ja, het is wel een bijzonder gezicht. Twee van die dooskisten en dan achter iemand die staat te paaldansen. Ja, als je dan ook als danseres wordt ingehuurd, dan sta je toch wel een beetje voor paal, zou je kunnen zeggen. 538 zondagmiddag met Kensington.

0: Ed Sheeran nazi's aan.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Goed luisteren, het gaat om dit stuk.
2: Hoe lang is die?
3: Hij is 50 centimeter, een halve meter. Ik ben blij dat ik wat kan doen voor de mensen mee.
0: Ja, stond er boven A. Man schept op over zijn geslachtsdeel. Stond er boven B. Man neemt, leent zijn torenventilator uit aan buren. Of stond er boven C. Mensen in de Efteling doneren haar aan het goede doel. Ja, nog even één keer. Goed luisteren. Kop erbij. Welke kop hoort hierbij?
2: Hoe lang is die?
3: Hij is 50 centimeter, een halve meter. Ik ben blij dat ik wat kan doen voor de mensen mee.
0: Ja, dus A. Man schept op over zijn geslachtsdeel. B. Man leent zijn torenventilator uit aan buren. Of C. Mensen in de Efteling doneren haar aan het goede doel. Wat denk je dat erboven stond? Stuur A, B of C aan me door via de app van 538 rechtsbovenin. En het juiste antwoord hoor je zo meteen.
4: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
5: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
4: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
5: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
6: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
5: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
6: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: ook bent. Nescafé IJskoffie.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
8: Hoe lang is die?
9: Hij is 50 centimeter, een halve meter. Ik ben blij dat ik wat kan doen voor de mensen mee.
7: Dat hoor je over 6 minuten.
10: 538, Floris Molenaar.
7: Ook Jennifer Lopez en David Guetta hoor je zometeen na Olivia

0: Yes, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Radio 538,
0: de kop erbij. Christine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een lekker weekend gehad, zeg jij.
2: Ja, ik heb een super weekend gehad.
0: Ja, vertel.
2: Ja, we zijn met de hele familie bij mijn zwager en schoonzus in Drenthe geweest. En we hebben met z'n allen de Drentse fietsvierdaagse gedaan.
0: De Drentse fietsvierdaagse?
2: Ja.
0: Is dat iets waar je gewoon aan mee kan doen? Of is het een soort wedstrijd? Of wat moet ik voor me zien?
2: Nee, het is, je moet inschrijven en het is gewoon recreatief fietsen door Drenthe.
0: Oké.
2: Okay. Dan heb je een vaste plek waar je opstapt en dan routes zijn uitgestippeld. En dan ga je lekker crossen met z'n allen.
0: Wat leuk. Ja, een lekker actief weekend. Hartstikke goed.
2: Ja, zeker leuk.
0: En de familie nog even zien.
2: Met de hele familie.
0: Lekker zeg. Wat een heerlijke... Ja. Wat een heerlijke lekker. Normaal, mensen gaan ook wel eens relaxen. Een beetje onderuit liggen in het weekend. Maar een beetje actief zijn, dat komt ook wel tot rust op een bepaalde manier.
2: Ja, dat past beter bij ons.
0: Oh, heel goed.
2: Ja, af en toe zo lang uit is het ook wel lekker hoor.
0: Ja, dan moet je het een beetje afwisselen. Want anders wordt het ook zo eentodig.
2: Zeker wel.
0: Christine, je zit in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dit fragment? Het gaat om dit stuk.
3: Hoe lang is die?
4: Hij is 50 centimeter, een halve meter. Ik ben blij dat ik wat kan doen voor de mensen mee.
0: Christine, stond er boven A, man schept op over zijn geslachtsdeel. Stond er boven B, man leent zijn torenventilator uit aan buren. Of C, mensen in de Efteling doneren haar aan het goede doel. Wat denk je?
2: Even getwijfeld over A. Nee hoor. We wisten dat het C was. Ik heb het gezien.
0: Oké.
2: Okay, een kerel met een hele lange vlecht die eraf ging.
0: We gaan nog even luisteren hoor.
5: En Tina is niet de enige die hier in de Efteling de lange manen doneert aan het goede doel.
3: Hoe lang is die?
4: Hij is 50 centimeter, een halve meter.
0: Ja hoor. Dat was inderdaad die man met een hele lange vlecht.
2: Ja, dat klopt. Ik heb het gezien.
0: Ja, vijf kappers knipten dinsdagochtend in de Efteling het haar van bezoekers af die daar toestemming voor hadden gegeven natuurlijk. En dat haar dat ging dan naar de Haarstichting.
2: Ja, dat zou je, is het doel.
0: Zou je zelf haar willen doneren?
2: Ja, dat vroeg Floris net ook wel. Dat zou ik wel willen. Ik heb wel dik haar, maar niet zo lang.
0: Ja, oké. Okay, nou,
2: dus dan wordt er wel een hele rare koep wat overblijft.
0: De korte koep.
2: Maar als het had gekund, had ik het zeker gedaan.
0: Heel goed, dus je bent wel vrijgever, dat is fijn. Christine, was het goede antwoord. 538 strandlaken gaan we je kant op sturen.
2: Nou, fantastisch. En een mooie zondag. Dankjewel.
0: Rust lekker uit van het weekend.
2: Ja, zeker de strandlaken, dankjewel. Oh.

William, my oh my, de favorite van 538 van de komende week. En dat wordt een weekje ook, hè? Lekker zeg, hé. Heerlijk weer, zomerse temperaturen. En om dat te vieren, de hele komende week vanaf 12 uur 's middags hier op Radio 538. De zomer top 538.

0: gun bij 538.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Ja, herken je dat je een nummer hoort en dat je denkt... Hey, wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Dat is eigenlijk het concept van Floris Loekerliedjes... elke donderdagmiddag op een TikTok, Floris.molenaar. Voegen we twee nummers toe aan de lange lijst van nummers die op elkaar lijken. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Loekerliedje. Lijkt namelijk heel erg op het begin van Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Even om dit stuk goed luisteren. Ja, heb je enig idee? Dat kleine stukje piano, waar die op lijkt, hoor je zo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: De hits van 538, overal in Nederland.
7: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
1: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken. Hey, jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed. Thanks Bo.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer,
16: here we go.
15: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night.
15: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
18: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: 538 Nieuws.
22: 4 uur.
23: De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En de wielrennersvakbond CPA is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing. Nu het steeds warmer wordt, alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. De vakbond wil voor het nieuwe seizoen in overleg met alle betrokkenen. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan even een update van het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langs. De eerste op de A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct, 7 minuten. A6 Lelystad-Muiden bij Muidenberg is een ongeval gebeurd met 3 voertuigen. 15 minuten is je vertraging, de berger is onderweg, daarna wordt de weg weer vrijgegeven. En de A12 de laatste richting de Duitse grens door de controles, 13 minuten, sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A7 Amsterdam-Den Oever, hectometerpaal 56. A9 Alkmaar Haarlem 56.6 en de A12 Gouda Utrecht 51.1. A15 Maasvlakte Rotterdam 47.3 en de A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.2. A59 de laatste Den Bosch in de richting Breda op de rem bij 111.9.
16: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be. Let's
22: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
24: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
23: Goedemiddag.
27: Floris Molenaar.
23: De hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op een nummer van Robert van Hemert. Welke dat is, hoor je over 2,5 minuut naar Roxy Dekker.

0: je enig idee waar dit stukje op lijkt? Ja.
1: Floris Loekerliedjes.
2: Floris Loekerliedjes.
0: Heb je dat wel eens dat je een nummer hoort en dat je denkt... oh, dit lijkt ergens anders op. Dit lijkt ergens anders op. Dan ga je een beetje zoeken, ga je een beetje graven in je hoofd... en op een gegeven moment dan ben je eruit. Vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer

0: twee nummers die we toevoegen aan de inmiddels lange lijst van nummers die op elkaar lijken. En het leuke is, dat kunnen die van jou zijn. Als je er ook twee hebt, drop ze even in de comments onder een van de video's op TikTok. Kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken. Bijvoorbeeld de 538-hit die je net hoorde. De Bauza en Magnetic. Even dat beginstukje met die piano. Ja, dat lijkt dus heel erg op Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Ja, dat stukje piano. Ja, het is, ik kan nooit meer het ene nummer luisteren zonder dat ik aan het andere nummer denk. Vind je het leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. Daar vind je elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe.
1: Jouw hits hoor je op 538.

Gangsters Paradise. Wist je dat je elke zaterdagavond vanaf 7 uur 's avonds hier bij Radio 538 de wereld overvliegt in 2 uurtjes zonder uit te stoten? Met mijn collega Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines, de Global Dance Chart, de 40 allergrootste dancehits ter wereld. Momenteel op nummer 5 in de lijst, Another 54 Ultra. Dit is Talk to You bij Radio 538.

0: Chizo en Zane, Eyes Closed bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Twee tickets zijn te winnen dit weekend hier bij Radio 538... voor het concert van komende vrijdag van The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Het is eigenlijk heel simpel. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538... voor jouw kans om erbij te zijn komende vrijdag. En het leuke is, die oproep hoor je al binnen nu en 15 minuten.
1: Hey, hallo, wij zijn Tim,
2: Rick,
3: Niels
4: en Florentien
1: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
1: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.

0: De Zomer Top 538. Komende week vanaf 12 uur.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Stel je voor, jij
0: zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 538. Floris Molenaar.
3: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor The Weeknd.

0: Cristian Soler, El Mismo Sol.
1: Met 538 naar The Weeknd Live.
0: En dat live is komende vrijdag 17 juli. Staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het, ja, dan is eigenlijk het, als je erbij bent, dan begin je het weekend met Weeknd. Perfect eigenlijk, hè? Dit weekend jouw kans op tickets om erbij te zijn. Hoor je de oproep hier op 538, dan bel je 0909-3000-538. Voor jouw kans dus om erbij te zijn. En ben je vanmiddag beller nummer 20, dan ben je er dus bij komende vrijdag. En even tussen jou en mij, die oproep, die hoor je al binnen nu en 3

0: Lost Frequencies, nieuwe muziek bij 538. Live it all.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Dit weekend te winnen hier op 538. Tickets voor het komende weekend. En het concert van The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena wordt er een groot concert gegeven van The Weeknd. Ja, je hoort heel veel Weeknd, Weeknd, Weeknd. Ja, het is dus een artiest die op het podium komt te staan. Je hebt misschien wel eens wat hits van hem gehoord. Dit weekend dus te winnen, hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538. Die klonk net. En ik heb Ronnie aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hoi, hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben jij groot fan van The Weeknd?
2: Ja, ik vind The Weeknd wel helemaal leuk, ja.
0: Ja, ik hou ook van Weeknd, maar ook van de muziek van The Weeknd.
2: Ja, ik vind het allebei leuk.
0: Allebei leuk, weekend, ja.
2: Ja, allebei leuk.
0: En als je het dan kunt combineren, is het helemaal lekker, hè? The Weeknd in het weekend.
2: Zo is het. Dat is best de combinatie.
0: Ja. De grote vraag is, de oproep klonk net. Ben jij Beller 20 vanmiddag?
2: Dat hopen we.
0: Het antwoord is ja!
2: Kijk, super vet.
0: Je bent erbij, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
2: Heel vet, dankjewel.
0: Weet je wel wie je mee gaat nemen?

0: Nee, daar ga ik even op nadenken.
1: Moet okay.
0: Je
1: moet
0: zelf zijn natuurlijk.
1: Ja, het kan een paar uur duren, dus... veel plezier alvast komende vrijdag.
0: Dankjewel, oké.
1: Okay. Hoi, de weekend, hier is hij.

0: Ed en The Look bij 538. Zondagmiddag, goedemiddag, Floris hier. Ik las een bizar bericht vandaag over een dier dat is ontsnapt in Texas, Amerika. Maar het is alleen een dier dat je totaal niet zou verwachten in het wild in Amerika. Hele verhaal, hoor je zo.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
3: How y'all feeling tonight?
2: The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info 538.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken we.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
18: Fans van voordeel.
21: Aldi.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt één bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teut Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical, die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. En rolstoeltennisser Niels Vink heeft voor de vierde keer achter elkaar Wimbledon gewonnen. Hij versloeg Sam Schreuder, ook een Nederlander, met 6-1, 6-3. Het is de 10e Grand Slam-titel voor Niels. Zo'n beetje nu begint de finale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won vorig jaar. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan even kijken naar het warme wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct, 9 minuten. A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein door een auto met pech, 7. En de laatste de A76 richting de Duitse grens door de controles, 9 minuutjes. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Amsterdam naar de hectometerpaal 13,9. A9 Alkmaar Haarlem 56,8 en de A12 Gouda Utrecht 51,1. A15 Maasvlakte Rotterdam 34,5 en de A16 Dordrecht Breda 52,1. A50 Zwolle Apeldoorn 205,2 en de A59 Den Bosch Breda 111,9. A67 Belgische grens Eindhoven 6,1 en de laatste de A73. Venray Venlo Oma Gent gemeld met zijn zonnebrilletje op bij hectometerpaal 47,9.
27: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
28: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
30: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Ja, het leek in Texas, Amerika ineens net alsof je midden in Afrika reed. Het hele verhaal hierachter hoor je over 6 minuten.

Hallo David, talk to me bij 538. Wat is nou het meest gekke dier dat je ooit hebt gezien in Nederland? Ja, mijn vriendin die zou zeggen dat ik dat ben voor haar. Het meest gekke dier. Ik heb een tijdje geleden ineens midden in de nacht heb ik een das gezien. Langs de A27 bij Groene Kan. Dat was ineens liep er een das zo langs de weg. Heel grappig. Ja, die beesten horen in Nederland, maar heel vaak zie je ze niet lopen. Grappig gezicht. Nou, waar het echt een bizar gezicht was, dat is in Texas, in Amerika. Ik las daar een bericht over vandaag. Daar liep Gracie vrij rond. In het wild. Gracie is een giraf. Die woont daar op een ranch van een boer. Die heeft overigens die giraf helemaal legaal. Hè. Dat is allemaal legitiem geregeld. Maar op een gegeven moment is dus Gracie tussen twee hekken doorgeglipt en ontsnapt. Liep dus vrij rond. Een beest van 5 meter hoog, dik 5 meter hoog, liep ineens vrij rond. Lijkt me een bizar gezicht dat je daar in de auto zit, dat je ineens een giraf ziet lopen zo langs de weg. Bizar toch? Daar grote zoektocht opgetuigd, helikopters erbij. 2 weken later werd Gracie dan ook eindelijk gevonden. En ook verdoofd en gevangen genomen. En ze is nu weer thuis. En volgens mij, ze vindt het ook niet leuk hoor om weer terug te zijn. Ze is er niet blij mee. Verzorgers worden met de nek aangekeken.

Hot in Here bij 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538. Daar vind je alle hoogtepunten van de afgelopen.

0: ochtendshow van de afgelopen week. De grote vraag is, wat wordt er gezegd op het stukje dat is weggepiept uit dat fragment? Het ging afgelopen week namelijk over autopech in de ochtendshow. Florentien had ook zo'n verhaal van autopech.
1: Ja, jouw zijramen sprongen eruit. Ja. Zo.
2: Ja, dat was heel eng. Maar ja, gelukkig kon ik gelijk dat laten repareren. Maar je schrikt.
1: Maar ben jij doorgereden met die kapotte ramen?
2: Ja, ik ben gelijk...
0: Ja, wat wordt er gezegd? Is dat A, of vond je het wel prima zo, met die ramen kapot? Is dat B, had je het wel in de gaten? Of is dat C, dacht je dat de airco aan stond? Wat wordt er gezegd op het stukje piep in het fragment A? Vond je het wel prima zo? B, had je het wel in de gaten? Of C, dacht je dat de airco aan stond? Stuur je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatje.
11: Met 20...

0: zon. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Het ging afgelopen week in de ochtendshow over de autopech van Florentien. Haar ramen waren eruit gesprongen. En wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
21: Maar ja, gelukkig kon ik gelijk dat laten repareren. Maar je schrikt... Maar
20: ben jij doorgereden met die kapotte ramen?
21: Ja, ik ben gelijk... Ja.
20: Het antwoord hoor je over 5 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
20: Ook Just A, zometeen na Somjeu. Dit is Morning.

0: just stay and turn the lights off.
1: De 538 ochtendshow quiz.
0: Elke werkdag ochtends vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien die wakker maken met een lach op je gezicht in de 538 ochtendshow. En voor de ochtendshow quiz, Angelina aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik hoor aan jouw stem dat jij van origine niet uit Nederland komt.
2: Nee, dat klopt. Ik ben in Polen geboren en ik woon al 15 jaar in Nederland.
0: Oh, oké. Ja, nou, je hebt wel goed Nederlands geleerd. Maar oké, en wat is de reden dat je vanuit Polen naar Nederland bent gekomen?
2: Oorspronkelijk voor werk en ondertussen liefde gevonden. Dus dankzij mijn man heb ik een beetje Nederlands kunnen leren.
0: Oh, wat goed. Ja, dat, is, dat wordt dan bijgebracht. Hè? Dat maakt het communiceren ook wat makkelijker. Kan hij ook Pools?
2: Nee, mijn man is Nederlands.
0: Oh. Nee, maar hij heeft het ook niet geleerd, Pools, voor jou?
2: Nee. Alleen de slechte woordjes.
0: Oh, ja. En ga je nog wel eens terug dan naar Polen ook, of niet?
2: Ja, ongeveer 1 keer per jaar om mijn familie te bezoeken.
0: Oké. Okay. En dan, hoe lang is dat rijden voor je?
2: Ongeveer 10 uurtjes rijden, als het mee zit. Okay. Als er geen file zijn.
0: Kijk eens aan. En neem je dan ook dingen mee? Vanuit Polen of weer naar heen?
2: Nou ja, meestal inderdaad kofferbak vol met spullen die ik mis in Nederland.
0: Wat mis je in Nederland uit Polen?
2: Nou, ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar het is eigenlijk Poolse mayonaise.
0: Poolse mayonaise?
2: Ja.
0: Wat is er zo lekker aan Poolse mayonaise?
2: Hij is minder zoet dan de Nederlandse.
0: Oh.
2: Dus hij is echt heel, heel romig en minder zuur.
0: Oké, nou goed om te onthouden. Misschien wel lekker als we gaan barbecuen in Nederland, hè, deze zomer.
2: Oh, zeker.
0: Zomer. De Poolse mayonaise moeten we hebben.
2: Zeker. Wie van Vignare. This is the brand.
0: Angelina, je zit in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment uit de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Grote vraag is, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
3: Maar ja, gelukkig kon ik gelijk dat laten repareren. Maar je schrikt.
4: Maar ben jij doorgereden met die kapotte raam?
3: Ja, ik ben gelijk...
0: Ja, Florentien had kapotte ramen en daar ging het dus over de afgelopen week. Wordt daar op dat stukje piep gezegd A, oh, vond je het wel prima zo met die open ramen? B, had je het wel in de gaten? Of C, dacht je dat de airco aan stond? Angelina, wat denk je?
2: Ja, antwoord B.
0: Antwoord B, denk je. Even luisteren.
4: Maar ben jij doorgereden met die kapotte ramen?
3: Ja, ik ben gelijk naar de
5: had je het in de gaten?
3: Ja.
0: Ja, ja hoor! Was het goede antwoord, Angelina?
2: Woehoe.
0: Trouwe luisteraar van de ochtendshow?
2: Ja, zeker trouwe. Elke ochtend.
0: Heel goed. Nou, daar leer je ook wel eens van Nederlands bij.
2: Sowieso.
0: Ik weet niet of het altijd de juiste woorden zijn, maar je steekt er vast wat van op.
2: Ja, nou ja, elke woord is de juiste woord.
0: Heel goed. Angelina, was het juiste antwoord? 538 strandlaken komt je kant op.
2: Woehoe. Dankjewel.
0: Wens ik je nog een mooie zondag.
2: En hetzelfde.
0: 538 zondagmiddag, de nieuwe Bruno Mars hoor je zometeen naar YouTube op deze

My Soul. Wist je dat je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij Radio 538 de 50 allergrootste hits van dit moment hoort? In de 538 Top 50, momenteel op nummer 6 in de lijst. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Armin van Buren, Like a Child bij 538. Zometeen de aftrap van je zondagavond met Julia van Rijndam.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
5: De 5 van het bedrijf.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: 538 Nieuws.
18: 6 uur.
19: Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. Bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade. Maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvel op in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: Dan het verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 7 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorkum bij Hagestein is de weg afgesloten. Daardoor 5 minuten vertraging. Controle dan gemeld op de A9, ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.8. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen, 51. De A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle 103.6. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst 59.3. De A30 Barneveld richting Ede bij de Ede 10.5. De A59 nog Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle. Opgepast bij 111.9. En tot slot de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 6.1.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: 5, 2, 8. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

Miley Cyrus en End of the World. Hey, soms hoor je een nieuw nummer en dan denk je, hey, wacht eens even, die melodie, die ken ik ergens van. Nou, dat is tegenwoordig sowieso bij ongeveer ieder nummer, toch? Maar vooral de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. Voor My Oh My hebben ze samengewerkt met de Braziliaanse superster Luisa Sonza en de Franse hitmaker Willy William. Maar het leukste vind ik eigenlijk dat er een sample in zit van Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Een nummer uit 1969, of klinkt dan zo. Klinkt ook meteen helemaal oude verrot, hè? Alsof het in een blikken is opgenomen. Maar dat is precies waar Criss Cross Amsterdam zo goed in is, hè? Bekende klassieker pakken, daar een zomerse beat onder gooien en er dan voor zorgen dat het refrein eigenlijk de rest van de dag niet uit je hoofd gaat. En daar dan vervolgens heel veel geld mee harken. Het is de 538 favorite, de nieuwste Criss Cross Amsterdam. Dit is My Oh My op 538. Let's go!

0: Davina Michel en Still Champagne. 5-3-0. Hey, wat doe jij om niks te vergeten? Ja, ik stuur mezelf dus regelmatig appjes. Klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb zo'n WhatsApp-gesprek met mezelf. Beetje triest ook eigenlijk. Maar als ik dan denk, oh, leuk verhaal voor op de radio, weet je, dan typ ik dat naar mezelf, zodat ik het dan niet vergeet. Nou, Ryan Tedder, de zanger van One Republic, die doet dat dan weer heel anders. Als hij wat bedenkt, een melodie of een tekst of zoiets, dan spreekt hij meteen in als een spraakmemo op zijn telefoon. Ik zit te denken, als ik dat zou doen, zou het een beetje zo klinken.
1: Zullen we morgen gewoon weer naar het terras gaan?
0: Ja. Bij Ryan Tedder holt daar dus wel iets inhoudelijks uit. Namelijk misschien wel deze hit. Samen met Alesso. In Your Eyes. Nieuw bij Radio 538.

0: DMC en Show Me Love op Radio 538. Hey, welk menselijk deel van het lichaam eet Calvin Harris iedere ochtend bij zijn ontbijt? Je hoort het zo meteen.
1: Hey, Frank en Eigen hier van de 538-show.
2: Ga je nog barbecuen?
1: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
2: Ja joh, zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
1: Geniet

0: De Zomer Top 538. Komende week vanaf 12 uur. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten... voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
2: Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheek.

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
2: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
1: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
2: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: Calvin Harris natuurlijk van zijn gigantische festivalhits. Maar inmiddels is hij al vader van zijn eerste kindje. En rondom die bevalling kwam er iets opvallends in het nieuws. En dat was niet over het kindje, want die was gewoon hartstikke gezond, gelukkig. Maar over de moederkoek na de bevalling. In plaats van dat je op zo'n moment zegt, joh, ik vind het wel even goed. Weet je, je kijkt ernaar en je zegt, joh, gooi maar weg. Ik vind het even, ik ben goed, ik ben oké. Liet Calvin Harris de placenta, dus die moederkoek, na de bevalling opdrogen en vermalen tot pillen. En dat eet hij nu iedere ochtend bij zijn ontbijt. Dus geen ontbijtkoek, maar moederkoek. Ja, dat schijnt iets te zijn wat sommige kerstverse ouders dus doen, omdat ze denken dat het kan helpen bij het herstel en meer energie geeft. Alleen wetenschappelijk bewijs daarvoor is er eigenlijk niet. Hoe dan ook, Calvin Harris heeft er in ieder geval weer een bijzonder verhaal bij gekregen. En wij houden het voorlopig gewoon lekker bij beschuit met muisjes.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Hey, it's Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
3: Somber. My body isn't ready.

538 en Elizabeth Taylor. Hey, er zijn van die woorden die 10 jaar geleden nog niet eens bestonden. En nu ineens gebruikt iedereen ze. Eén daarvan is situationship. Ken je dat? Dat is een beetje dat je elke dag contact hebt. Je ziet elkaar ieder weekend. Iedereen denkt dat jullie een stel zijn, behalve jullie zelf. En juist daarover zingt Antonie zijn nieuwste nummer. Twijfelen, aantrekken, afstoten en ondertussen een keer hopen dat het ooit een keer duidelijk wordt. Zijn nieuwste, Antoon, dit is...

0: Tom Grennan en Don't Break the Heart op Radio 538. Hey, de WK-finale van dit jaar komt inmiddels steeds dichterbij. En één wereldster die heeft nu al zijn plekje veiliggesteld. Wie dat is, hoor je zo meteen. En ook de Bauza onderweg.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
2: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister dit weekend naar 538.
2: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
3: Had y'all feel it tonight?
2: The Weeknd.
1: Live.
2: Alle info 538.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
10: De 5 van het bedrijf.
11: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
16: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
19: Odido. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Sporten? Het
3: dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakt dus vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De Tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeijzer met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 16 minuten. Controles eentje op de A9, ook maar richting Haarlem bij Heemskerk, 56.8. De A12 Den Haag richting Zoetermeer bij Voorburg, 3.3. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen, 51.1. De A30 Barneveld richting Ede bij Ede, 10.5. De A59 Den Bosch richting Breda bij 111.9. En tot slot de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 6.1.
22: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's.
2: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Julia van Rijndam. Ja, en dat weekend vieren we gezellig samen met de beste muziek. Zometeen Justin Bieber.

Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om te manifesteren dat het Nederlands elftal erin zou staan. Maar er mocht niet baten, nee. Nog maar 1 week en dan is het alweer tijd voor de grote WK-finale. Het is dat snel gegaan ook wel, hè? Ik ben ook wel benieuwd. Wie denk jij dat er straks tegenover elkaar staan in de finale? Ik ga toch wel zo voor Frankrijk tegen Argentinië, denk ik. En dan zullen we de Fransen wel gaan winnen. Toch? Dat is die hebben een ijzersterk team. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Wie er in ieder geval ook in de finale staat, en daar weet ik dan weer wel alles vanaf, is Justin Bieber. Ja, hij verzorgt namelijk de grote halftime show. En ik blijf dat gewoon zo'n grappig idee vinden. Weet je, dat je midden in de grootste voetbalwedstrijd ter wereld even denkt, weet je wat, laten we gewoon Justin Bieber neerzetten. Maar goed, je weet hoe die Amerikanen zijn. Weet je, die Rus-show, die is bijna net zo'n evenement als de wedstrijd op zichzelf, zeg maar. Sterker nog, artiesten die daar optreden, die zien hun streams daarna echt met 500% stijgen. Dus ik snap ineens heel goed waarom hij ja heeft gezegd. Harken met dat geld, toch? Justin Bieber, hoor je zo meteen. Anyone komt eraan. Naar deze nieuwe van Showtech en Kate Ryan. Ella.

0: Ik vind het een tikkeltje dramatisch. Ja, in Afrika noemen ze namelijk deze temperaturen gewone winter. Maar blijkbaar zitten wij in een hittegolf.
1: De zomer top 538.
0: En bij warme temperaturen horen zonnige hits. Daarom vanaf morgen 12 uur hoor je de zomer top 538 hier op de radio. Een week lang alleen maar hits die naar zonnebrand ruiken en waar je spontaan een coronaatje van wil opentrekken. Met citroentje uiteraard. En dat op maandag. Morgen hier dus bij 538. Dan nu tijd voor drie mannen uit Den Haag. En daar is het heel gezellig, heb ik me laten vertellen. Wel altijd alleen door de Hagenezen zelf. Dat is dan wel weer opvallend.

0: Radio 538 en Don't Leave. Met zometeen jouw kans op kaarten voor de weekend.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landbouw. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Shakira, Burna Boy en Die Die op Radio 538. Heb jij The Weeknd ooit live gezien? Zo nee? Dan moet je even goed opletten, want wij geven het hele weekend kaarten weg voor The Weeknd. Ja, komend weekend, zo, heel veel weekenden in één zin, staat hij in de Johan Cruijff Arena. En deze man, hij is eigenlijk een tikkeltje grimmig, waardoor je echt aan zijn lippen hangt al die uren dat hij daar staat. Dus nee, je moet er echt bij zijn, je kan er...

0: Alexa, Fateless en New Religion.
1: Met 538 naar The Weeknd.
0: Ja, zijn officiële naam is Abel Tesfaye. Hij is 36 jaar. We gingen op zoek naar Beller 36. Dit hele weekend maak je kans op kaarten voor The Weeknd. Dus hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. En die oproep, die kwam net voorbij. Beller 36. Kim.
2: Ja. Yeah.
0: Hallo.
2: Kim. Ik wil me niet juichen, maar ik denk dat ik jou kan juichen, toch? Ben ik dan nog 36?
0: Hou het nog even spannend.
2: Hou het nog even spannend.
0: Hey Kim, okay. Als we dan toch zoveel over The Weeknd hebben. Stel jij zou jouw weekend een cijfer moeten geven.
2: Mijn weekend een cijfer? Nou ja, die is tot nu toe een 7.
0: Een 7. En hoe kunnen we die naar de 10 krijgen?
2: Nou ja, als jij mij gaat vertellen dat ik kaart voor de weekend heb gewonnen op aanstaande vrijdag, dan wordt dat zeker weten een 10.
0: Kim, je bent erbij.
2: Ja. Woehoe! Ah ja, daar ben ik echt ontzettend blij mee.
0: Goed zo, je gaat naar de weekend komende vrijdag met z'n tweetjes. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ja, ik ga mijn vriendin Tina meenemen.
0: Wat gezellig
2: 100%,
0: zeg.
2: 100%, ja.
0: Een dinneruitje.
2: Ja, echt toppen. Ja, echt ontzettend blij mee.
0: Nou, top. En ik ben ook blij dat je weekend dan inmiddels een 10 is, toch?
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor het bellen, Kim. En alvast veel plezier.
2: Hey, hartstikke bedankt.

0: Calvin Harris, Satisfy op Radio 538. Hey, welke uitvinding heeft de wereld echt 0,0 beter gemaakt? Denk daar vast even over na. Gaan we het daar zo meteen even over hebben. En ook James Bay en Best Fake Smile onderweg.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: prijs. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 538 Nieuws. 8 uur.
5: Twee doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Het kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. De vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan het verkeer door Flitsmeister. Met een vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland. 12 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is ook de weg dicht. Daardoor 8 minuten vertraging. Controle gebeld op de A9 ook maar richting Haarlem bij Heemskerk. 56.8. De A12 Den Haag richting Zoetermeer bij Voorburg. 3.3. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen opgepast bij 51.1. De A59 Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle. 111.9. En tot slot de A67 grens met België richting Eindhoven bij Eersel op de rem bij 6.1.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: 7.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost aan Totaalglas.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
5: Welke uitvinding heeft de wereld 0,0 beter gemaakt? Denk er vast even over na. Gaan we het zo over hebben. Eerst Applejack en...

0: Amber op Radio 538 en Homewrecker.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Welke uitvinding heeft de wereld nou niet echt beter gemaakt? Ja, iedere zondagavond blikken we terug op een moment uit de show Martijn en Julia. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 tijdens je lunch. En vanmiddag stelden we de vraag: welke uitvinding heeft de wereld niet beter gemaakt? We deden een rondje Nederland, luister mee. Silent disco.
2: Ja, vind ik
0: zo dom.
2: Ergens wel weer wat hebben, maar is een soort van guilty pleasure.
0: Nee, je wilt toch op een feestje gewoon kletsen met mensen?
2: Lees bewijs op WhatsApp van die blauwe vinkjes.
0: Ja,
2: why?
0: Mensen die dat aan hebben.
2: Spraakberichten van 6 minuten zag ik binnenkomen hier. Kan ik me ook wel in vinden.
0: Nou, zo ben ik.
2: Want! even kijken, heb je hier zelfscankassa's? Aangezien je toch altijd wordt gecontroleerd door een fysieke medewerker.
0: Ook weer zo, ja.
2: Is wel
0: en altijd al precies bij de keer dat je je hele tas al hebt ingepakt, weet je. En dat zij dan vervolgens weer helemaal gaan uitpakken.
2: Tijd.
0: Verkeersdrempels. Wordt ook nog ingestuurd.
2: Ja, haalt de snelheid er zo uit. Ja. Heel vervelend. Koffiemelk komt hier binnen van Tim. Ik begrijp dat wel.
0: De selfie stick.
2: Ja.
0: Gebruiken mijn ouders.
2: Ik heb hele lange armen. Ik heb 2 selfie sticks bij. Ja, ouders hebben
0: een selfie stick. Ja, mijn ouders gebruiken dat altijd. Ja.
2: Ja,
0: echte boomers.
2: Echte boomers.
0: Marieke die stuurt ook nog wel een mooie. Elastiekjes om broccoli.
2: Elastiekjes om broccoli?
0: Ja, er zitten altijd van die elastiekjes om broccoli.
2: Meen je dat?
0: Ja, echt waar. Ga maar kijken als je vanmiddag een broccoli kookt. Weet niet waarom je dat zou doen.
2: Stond er op mijn lijstje, ja. Elastiekjes om broccoli. Oké, Marieke, dankjewel. Hey Melissa, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Jij en ik kunnen het denk ik wel vinden, want jij hebt inderdaad iets ingestuurd waar ik mij helemaal achter schaar. Welke uitvinding heeft de wereld niks gebracht?
3: Ja, die fatbikes.
2: De fatbikes, ja. Als je erover nadenkt, ze ontwikkelen een fiets waardoor je niet meer hoeft te fietsen.
3: Ja.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, ze rijden als idioten, om het even zo te zeggen.
2: Ja, je wil iets anders zeggen.
3: Ja, ja, dat zeg ik maar niet op de radio. Maar het is gewoon... Als ik gewoon keurig met mijn kindje van 2 jaar op de fiets zit, dan moet ik gaan opletten voor andere fietsers.
2: Weg met de fatbikes, hoor ik jou denken.
3: Ja, ja.
0: Ze zijn aardig onderweg.
2: Ze zijn aardig onderweg.
3: Ja. Gewoon rijbewijs voor die krengen.
2: Rijbewijs voor die krengen, hoor ik. Yeah, baby.
0: Toon is gezet.

0: Becky G en Sorry Papi.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Soms hoor je twee artiesten waarvan je denkt, nou, die had ik zelf niet per se bij elkaar gezet. Maar blijkbaar werkt het juist daarom ook zo goed vaak, toch? Marshmello, dat is een EDM-DJ, je kent hem vast wel. Die dook de studio in samen met Kelsey Ballerini. En dat is een van de grootste countrysterren van Amerika. Dance gemixt met country dus. En het resultaat is Another Drink. Een nummer dat gaat over het ene moment waarop je al lang naar huis zou moeten gaan. Maar nog één drankje bestelt of nog één liedje meepakt. En uiteindelijk toch weer veel later thuiskomt dan gepland. Oftewel, mijn situatie ieder weekend. Ja. Vorige week gemaakt in Maken of Kraken en daarom nu op je radio. Dit is Another Drink op Radio 538. Cheers.

0: Lifehouse en Halfway Gone op Radio 538. Zometeen in Maak het of Kraak het. Een band die pas net is begonnen, maar hun allereerste single ging meteen viraal. Of dat terecht is, bepaal jij zometeen dus in een nieuwe ronde Maak het of Kraak het.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Nou, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn,
3: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
0: Fijne zomer allemaal.
1: Ah, Bent. De zomer vier je samen met Radio 538.
4: En de 538 lekkerste zomerhits.
1: De zomer top 538. Komende week vanaf 12 uur.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
11: De 5 van het bedrijf.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
13: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
20: laatste kans.
19: Nog 1 keer brullende motoren.
20: Ja,
19: dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
21: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
22: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Lucas en Steve en Hard First. Vanavond op de grote waagschaal nieuwe muziek van de band Temper City. Ja, en dat is best bijzonder, want hun nieuwe nummer Self-Aware is pas hun allereerste single ooit. En die ging eigenlijk meteen compleet viraal op TikTok. Het is een Israëlische band, bestaande uit 3 leden. Die deelden dus video's waarop ze het nummer midden in een woestijn opnamen. En daarna ging het eigenlijk heel erg hard. Veel mensen vergelijken hun sound met indie bands uit de jaren 10, zoals The Neighborhood. En heel eerlijk, ja, dat is best wel knap voor een debuutsingle, toch? Maar goed, viraal op TikTok is 1 ding. Of het ook een hit is voor 538, dat bepaal jij. Denk je, hey, Julia, dit vind ik wel vet. Een soort nieuwe sound, dit wil ik vaker horen. Stuur je een maken, denk je, dit is niks voor mij. Dan stuur je een kraken. The Temper City, Self-Aware.
1: Maak het of kraak het.

0: dus een nieuwe band in Maak of Kraak Het. Een Israëlische band, bestaande uit drie leden. Ze heten Temper City en hebben dus een nieuwe track, Self-Aware. En de vraag aan jou is heel simpel. Wil je dit vaker horen op 538? Ja of nee? Maak als je dat wilt, kraken als je dat niet wilt. Daan?
1: Hey, goedenavond, Julia.
0: Hallo, vriend.
1: Ik zeg een maken.
0: Genoteerd, Marcel.
2: Hey, Julia, maken deze. Lekker rustig nummertje. Van je grote fan Marcelleke Broeders uit Waspik.
0: Groetjes terug, grote vriend. Dan Edmund.
3: Ik heb hem al vaker gehoord deze, maar zeker een dikke maker.
0: Genoteerd. Mark dan?
4: Hey Julia, nee, deze hoort totaal niet thuis bij 538. Dus een dikke kraken van mij. Groetjes, Mark.
0: En als laatste nog een stem van Robert.
5: Kraken. Absoluut.
0: Nou, ik heb wel echt slecht nieuws voor jou, Robert. En voor Mark. Want ik heb even alle stemmen bij elkaar opgeteld. En hij heeft het gehaald. Hij is gewoon dik gemaakt. En dat betekent dat je me vaker terug gaat horen op Radio 538. Die je ook zometeen gaat horen is een gloedje nieuw duo hier op Radio 538. Jordi en Lien, veel plezier zometeen.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Let's go!
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: De hits van 538. Overal in Nederland.
18: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
17: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
18: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
19: Radio 538.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: 538 Nieuws.
18: 9 uur.
22: Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Het kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O.O. Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dankjewel Ronald, krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 3 vertragingen. De A4 richting Den Haag tussen Rijzenhout en Burgerveen, 22 minuten. Dan de A12 richting Lunetten tussen Harmelen en Hooggraven, 31 minuten. En de A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug, 19 minuten, komt door een ongeval. En de flitsers, die krijg je van Lien.
6: Op de A1 richting Deventer bij Borne, hectometerpaal 155,6. Op de A4 richting Delft bij Schipluiden, hectometerpaal 56,5. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,8. Op de A12 richting Utrecht bij Harmelen, hectometerpaal 51,1. En op de A59 richting Breda bij Sprangkapelle, hectometerpaal 111,9.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
26: Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
27: Jordy en Lien.
5: Je hoort het goed, een nieuw vast duo op de zondagavond. Just a Jack Style, turn the lights off. Hoor je dan morgen wel een...

0: 538 op je zondagavond, Jordan, Just a Jack Style en Turn the Lights Off. Jordi en Lien hier.
1: Ja, niet normaal. Hallo, daar zijn we weer.
0: Een hele goede avond. Het is 6 weken geleden of zo voor het laatst dat ik hier in een radiostudio zat. En Lien, dat was samen met jou ook op de zondagavond.
1: Goh, dit voelt echt volledig nieuw bijna. 5 weken vakantie heb jij gehad, Jordi.
0: Ik had een hoop vrije dagen die ik nog op moest maken, omdat ik gewoon heel lang geen vrij had gehad. En ik dacht, dat doe ik allemaal in de maand juni. Ga ik lekker van alles en nog wat doen. Ik ben lekker in Nederland gebleven. Maar ja, tijdens die, bijna 6 weken zelfs.
1: Bijna 6?
0: Bijna 6. Heb jij een krabbeltje gezet?
1: Een krabbeltje gezet?
0: Ja, toch? Onder het grote 538-contract.
1: Nou ja, oh ja, zo ja. Nou, ik heb een officieel collega, denk ik. Ah, ik heb gewoon collega's in één keer weer.
0: Dat vind ik zo leuk. Voor de duidelijkheid, Lien. Wij kennen elkaar een aantal jaren inmiddels van het online leven. Jij bent in je dagelijks leven namelijk fulltime Twitch streamer.
1: Klopt, ja. Ik ben eigenlijk gamer van beroep. Zo, ja, ja.
0: Het is eigenlijk in YouTube is het dan maar dan voor livestreamers. Dus mensen kunnen kijken naar jou terwijl je aan het gamen bent. En op die manier kende ik jou en toen zijn we in contact gekomen. Toen zei ik, vind jij het niet leuk om op zondagavond gewoon af en toe een paar keer aan te schuiven als gast? Omdat ik weet dat jij gewoon, jij praat voor je beroep, je kan wel lullen.
1: Nou ja, als ik 3, 4 uur achter elkaar moet streamen, dan moet ik ook 3 uur, 4 uur vol ouwehoeren. Ja, ja. Nou, dus ze noemen mij ook wel de tetterkoningin.
0: En om het een beetje te balanceren hebben wij gelukkig op de radio ook nog muziek. Maar dat is zo goed bevallen eigenlijk van beide kanten. Dat Lien, jij bent nu 538 collega en het is vanaf nu eigenlijk iedere zondagavond Jordi en Lien.
1: Het is niet normaal. Ik voel me vereerd. Ik vind het tof. Ik vind het vet dat 538 dit aan durft. En jij natuurlijk ook, Jordi. Want jij moet het ook overleven met mij. Ja, maar ook de luisteraar. Dus ik hoop dat we hele toffe shows mogen maken. Ik heb er echt veel zin in.
0: En in de zomer hoor je ons ook nog wel een aantal weken in de avond. Terwijl de grote zomertijd gaat aanbreken straks. Maar dat komt allemaal dan wel. Ik vind het gezellig. Leuk.
1: Ik ook. Deze. En even tussendoor. 5 weken vakantie. Als jij vanavond 1 keer zegt dat je moe bent, dan bel ik je morgenochtend persoonlijk om 7 uur wakker. Ik wil dat even gezegd hebben. 5 weken vakantie, dames en heren.
0: Ik zou niet durven. 538.

0: goed.
1: 538, Jorde, Bente en 3, 2, 1. Jordi en Lien hier op de zondagavond. Bente is singer-songwriter die eigenlijk, nou ja, als je denk ik 3 jaar of misschien wel zelfs wel 2 jaar tegen haar geleden had gezegd van joh, jouw muziek wordt straks op 538 gedraaid, dan had ze je echt voor gek verklaard. Zij is gewoon iemand die zat best wel in een niche alternatieve scene. En 2 weken geleden heeft zij gewoon ook de mainstage van Pinkpop gedaan. Dus zij is helemaal aan het doorbreken. Echt een fantastische zangeres. En je gunt het haar ook, want ze is zo ontzettend lief.
2: Ik wil toch even terug naar die 5 weken vakantie. Want ik denk niet dat er...
1: Doet dat jou zoveel? Ja, mijn 5 weken vakantie?
2: Ja, ik heb zelf eigenlijk nooit vakantie. Dat moet ik misschien vaker nemen. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die 5 weken vakantie hebben. Wat heb je gedaan in godsnaam? Ik mag toch hopen dat je een wereldreis hebt gemaakt of zo. Als je dan toch 5 weken krijgt.
1: Nee, ik heb denk ik 2 keer op de camping gestaan in Nederland.
2: Op de camping?
1: Ja, Westerberg. Dat zit bij Hogeveen in de buurt in Drenthe. Op de camping in Limburg heb ik gestaan. Ook nog geweest.
2: Op de camping?
1: Ja, ik ben ook heel veel thuis geweest. Lekker veel gesport. Ik heb heel veel gefietst. Ik heb een gravelbike sinds kort heb ik gedaan.
2: Ben jij, Jezus, wat klinkt ben jij 40?
1: Oud, hè, trouwens. Oh. Zo. Ja, ik ben 31 voor de duidelijkheid. Maar als ik dit zo hoor, dan ga ik ook langzaam richting de 50.
2: Vader Jordi.
1: Ja, nou, dat is mijn vakantie geweest.
2: Oké, nou.
1: Ik hoor dat jij niet tevreden bent met dat antwoord.
2: Ik zou niet per se gaan kamperen, denk ik, met 5 weken vakantie. Maar wie ben ik, hè?
1: Nou, daar kunnen we het dan later vanavond nog wel even over hebben. En je hoort het, Jordi en Lien hier op de zondagavond met Nate Smith, Fix What You Didn't Break. En eerst Savi Duo.

0: Smit en Fix What You Didn't Break. Als jij een hond hebt, dan moet je deze maanden heel goed opletten buiten. Het heeft niks te maken met de warmte, waarmee dan wel? Dat hoor je zo.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bewaren.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is Station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
10: De 5 van het bedrijf.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: 538, Jordi en Lien.
28: Het is gevaarlijk voor je hond en je kan het maar beter vermijden. Wat het is.

0: 538 op je zondagavond. Jordi en Lien hier. Jordi, Alex Warren en Fever Dream. Heb je een hond? Let dan deze maanden heel goed op. En dat heeft niets met de warmte te maken. Sterker nog, 2 jaar geleden kwam ik er als hondeneigenaar pas achter dat dit dus heel gevaarlijk is. En ik heb mijn hond al 7 jaar. Dus ik had graag gewild dat iemand dit veel eerder tegen me had gezegd. Als jij buiten loopt nu, dan zie je in die grasvelden in de natuur grasaren staan.
1: Grasaar, niet ja, haar, aar.
0: Ja, grasaar.
1: Aar.
0: En dan denk je, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon een stengel met een soort van pluimpje erop. Met allemaal van die, ja, hoe ga ik dit het beste uitleggen? Van die haakjes. Ik weet niet, kun jij het beter verbeelden? Zie jij nu voor je wat
1: Maar je hebt het over echt open gras, zeg maar.
0: Nee, gewoon grasvelden. Dus in het park kunnen ze staan. Ze kunnen in speeltuintjes staan. Eigenlijk staan ze overal. Het is eigenlijk een soort van onkruid wat zichzelf heel snel verspreidt. En ja, het is dus eigenlijk gewoon een stengel. Met daarbovenaan van die ja.
1: Ik zie een soort veertje voor me.
0: Nou dat, zoiets. Ja, okay. Maar dan dus heel gevaarlijk. En wat is er nou gevaarlijk aan? Die plantjes, die grasaren, die drogen uit naarmate de tijd. Dus in de winter en zo heb je er niet zo heel veel last van. En in het voorjaar ook niet. Maar naarmate de temperatuur omhoog gaat, dan drogen die dingen uit. En als die dingen uitdrogen, dan komen ze als een soort van weerhaakjes in de vacht van je hond terecht. Maar niet alleen in de vacht. Ze komen in het oor van je hond terecht. Ze komen in de pootjes, dus de kussentjes van de voeten van je hond. De poten. Ze kunnen tussen de liezen, tussen de oksels. Ze kunnen via de achterkant naar binnen komen. En wat het gevaarlijke is dat die weerhaakjes, die kruipen steeds verder naar binnen. En die stoppen niet. Dus die gaan net zo lang door en door en door. Totdat er ja, echt ontstekingen, abscessen kunnen ontstaan in het lichaam van je hond. Jeetje. Het is echt levensgevaarlijk. Dan kun je je afvragen, nou, waarom weet je als hondeneigenaar dat 2 jaar geleden pas? Ja, niemand heeft mij dit ooit verteld.
1: Ik ben blij dat je dat opgegooid. Ik heb zelf ook een hond met ook echt lang haar. Het is echt een wolkje met voetjes.
0: Daar is het nog gevaarlijker.
1: Ja, nou, ik wist dus niet eens van het bestaan van grasaar af eigenlijk.
0: Nee, en ze staan echt volop in de natuur nu. Je kan je eigen gemeente ook bellen om te zeggen, joh, dat moet daar en daar, moet dat even echt gemaaid worden. Wordt het overigens nog gevaarlijker van, want dan liggen die haakjes op de grond. Nou goed.
1: Is het een beetje bruinig, zo'n tarweachtig spriet?
0: Het is een tarweachtige spriet. Ja. Nou precies, naar die vergelijking was ik op zoek. En als je zo'n grasaar ontdekt bij je hond, probeer hem weg te halen. Je kan merken aan bepaalde symptomen dat je hond er last van heeft. Dan gaat hij ineens heel hard niezen, of dan blijft hij ook maar niezen. Het kan door traanogen, rode ogen. Het kan zijn dat hij iedere keer bij zijn lies of dergelijke aan het likken is. Er zijn echt genoeg symptomen over te vinden. Dus google daar ook vooral eventjes op. Ik ben geen dierenarts, maar ja, ik heb hier wel recentelijk van gehoord ook. En dan gelijk de dierenarts bellen. Niet twijfelen, gelijk bellen. Want nou, goed, het kan echt levensgevaarlijk zijn.
1: Heel goed om te weten. En het kan dus eigenlijk gewoon op elke plek waar de zon niet schijnt naar binnen bij je hond.
0: Ja, nou ja.
1: Ja,
0: ja, precies zoals je het mooi omschrijft. Let daarvoor op, de grashaar. Ze hebben je bij deze ook weer wat tips gekregen op je zondagavond. 538, Jordi en Lien hier met Lady Gaga.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom Affair hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op je zondagavond. Lien, als ik jou iets zou moeten vragen over Cameron Whitcomb, wat kun je dan over Cameron Whitcomb zeggen die we net geduid hebben?
1: Oh jee, dat is echt een streekvraag. Ja, helemaal niks.
0: Ja, dat is niet erg. We komen er langzamerhand een beetje achter, Lien, waar jij van houdt qua muziek en qua dingen in het leven.
1: Ja.
0: Want kijk, Cameron Whitcomb, daar weet je dan niks over, maar als ik dit instart.
1: Now we're talking. Ja, ja, nee, ja. Hardstyle en hardcore, dat is mijn achtergrond.
0: Ik weet niet of we daar de 538-luisteraar heel veel plezier mee doen. Dus voor nu heb ik het even bij 9 seconden gelaten. Je weet nooit wat er verderop in onze levenspad, in onze carrière nog gaat gebeuren.
1: Nou ja, als de 538-luisteraar misschien een appje stuurt over hoe leuk ze dat vinden, dan kan ik misschien iemand overtuigen.
0: Dan denk ik dat de kans al vrij klein is voor nu. Maar wie weet ooit. Het is 538, geen hardstyle of geen hardcore voor nu. In ieder geval, Alesso en OneRepublic hoor je wel. It is In Your Eyes. Every time.

0: Lauren en Sapphire hoor je op 538 dit hele weekend. En ook komende week maak je kans op kaarten voor The Weeknd. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Zometeen, na 10 uur, hebben wij hier ook nog 2 kaarten in de studio liggen.
1: Cool.
0: Zouden zomaar voor jou kunnen zijn. En er is nog ander groot nieuws dit weekend. Namelijk de mannen van Effe Serieus, van Baila de Gasolina. Van Baila, Baila, Baila, Baila, Baila, Baila.
1: Die ken ik dan weer wel.
0: Die staan op Zwarte Cross. Maar de Zwarte Cross heeft hun verboden om dat nummer, dat ene grote nummer waarmee ze in heel Nederland bekend staan, mogen zij niet draaien op het festival.
1: Dus dat was geen grap?
0: Nou ja, daar moeten we zo meteen achter zien te komen. Want zij zeggen nog steeds dat het geen grap is. Ze hebben een groot statement op Instagram gemaakt. Ze hebben daarbij ook de mail laten zien van de Zwarte Cross. De Zwarte Cross heeft ook naar pers bevestigd dat ze inderdaad het lied niet mogen gaan doen.
1: Echt? Ja, ik lees een artikel van de Speld of
0: dat
1: zo.
0: Dat dacht ik ook. Ik vind het nog steeds een bizar verhaal. Ze hebben nog nergens echt gereageerd in de media. Gaan ze zo meteen wel bij ons hier op de radio. Oh. Dus we gaan er zo meteen hopelijk achter komen of het een grote grap is. Ja, of dat het echt zo is.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En volgende week vrijdag sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister dit weekend naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: How y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info op 538.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia, movement that inspires.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
19: In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn.
4: Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is zijn vijfde Grand Slam titel. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Ronald, dankjewel. Krijgen die situatie op de weg op dit moment twee vertragingen. Te beginnen op de A2 richting Eindhoven tussen Urmond en Born, 5 minuten. En de A12 richting Lunetten tussen Harmelen en Hooggraven, 25 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
1: Ja, hou je vast, het zijn er nogal wat. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56.8. Op de A12 richting Utrecht bij Harmelen, hectometerpaal 51.1. Op de A28 bij Amersfoort bij Putten, hectometerpaal 40.4. Op de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar, hectometerpaal 20.4. Op de A50 richting Arnhem bij Hilsum, hectometerpaal 165.0. En de laatste op de A59 richting Breda bij Sprangkapelle, hectometerpaal 111.9.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
25: Jordi en Lien.
0: En nog voor 11 uur maak je kans op die kaarten voor The Weeknd. Jennifer.

bijna verlopen is. David Guetta, Save Me Tonight, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op je zondagavond. Met zometeen de mannen van dit nummer aan de telefoon. Ik heb het over Effe Serieus. Ze staan binnenkort op de Zwarte Cross. Maar ze moesten dit weekend bekendmaken dat ze dit nummer niet op de Zwarte Cross mogen doen. Van de Zwarte Cross zelf. Hoe dat zit, ze vertellen het zo meteen zelf. Rondé komt er ook aan. Bright Eyes. En eerst Bruno Mars.

0: 538, Rondé, Bright Eyes op je zondagavond. Jordi en Lien hier. En groot nieuws dit weekend. De mannen van Even Serieus die spelen volgend weekend op de Zwarte Cross. Maar ze mogen hun grootste hit, Baila de Gasolina, niet doen tijdens een optreden van de organisatie. Baila, baila, baila, baila. Ja, dat is die grote hit dus. Daarover aan de telefoon Thomas van Even Serieus. Thomas, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Goedenavond Thomas, jij staat op dit moment ook op een festival Dreampop. Hebben jullie opgetreden?
1: Ja, klopt. Ik kom echt net het podium af.
0: Thomas, zeg maar alsjeblieft dat dit één grote grap is of een marketingstunt.
1: Ja, ik hoop het ook. Alleen, dan hebben ze ons ook goed te pakken. Maar wij kregen ook een mailtje die wij op een gegeven moment besloten hebben om te delen. Omdat wij zelf ook dachten, is dit serieus? Wij krijgen een mailtje door van ons management met jongens, het gaat allemaal door, maar jullie gaan geen baila doen.
0: Maar durf je echt op alles te zweren, Thomas? Alles wat je lief is, dat jullie hier niks van weten? Dat dit echt iets is wat door de organisatie is besloten en dat jullie hier niet mee te maken hebben?
1: Jij bedoelt alsof het een of andere stunt is waar wij nu aan meewerken.
0: Nou ja, maar ja, als je dit zo leest, dat had ook een artikel van de Speld kunnen zijn.
1: Ja, je zou het bijna denken inderdaad. Ja, nee, wij leven ook nog een beetje in die gedachte zo van, er komt dadelijk een belletje en ze houden ons gewoon voor de gek. Wij staan hier op Dreampop ook, allemaal artiesten komen ook naar ons toe. Ja jongens, vertel nou. Alleen, ik kan toch echt zeggen, dan hebben ze het heel goed gedaan. Want dan hebben ze ons daar echt in meegekregen, want wij dromen al heel lang om een keer op de megatent op de cross te staan. We komen daar al jaren. We zijn eigenlijk hartstikke goed met die organisatie.
2: Ja, maar
1: dus eigenlijk die kans. En dan,
2: als ik dan wat nog mag vragen, want in hun bericht staat, de reden waarom is bij jullie bekend. Maar is die dan, dat is dus niet bekend?
1: Nou, de reden die ze benoemen is dat, dat ze vorige keer zoveel baila hebben gehoord op het terrein, dat personeel en zijne hadden gezegd, als er nog een keer baila is, dan komen wij niet meer werken. En wij dachten altijd dat dat dus echt een groot grapje was. Ja. Maar daar refereren ze nu naar.
2: Maar dat is toch een enorm compliment als je nummer zo vaak gedraaid of eigenlijk geroepen wordt, dat toch? Of...
1: Zo zou je het zeker kunnen zien. En dat deden wij ook. Want het statement dat er geen baila meer mocht zijn op Zwarte Cross, die is al een keer eerder gedaan. Maar... En wij dachten ook, leuke grap. Dat zal wel.
0: Maar waarom boeken jullie dan?
1: Ze zeggen, jullie hebben hier al een aantal jaar, ook voor baila, al een groot feest gemaakt. We hebben er vertrouwen in, ga dat maar gewoon regelen in de megatent. Nu zeggen ze eigenlijk, doe dat maar zonder baila.
0: Jullie hebben dit weekend dat bericht naar buiten gebracht. Is dat ook in overleg met de Zwarte Cross gegaan?
1: Nee, dat hadden we achteraf beter wel kunnen doen. Maar we hebben wel inmiddels wel gewoon goed contact met de organisatie. Want wat ik al zeg, we zijn gewoon hartstikke blij dat we daar mogen staan. En we vinden het nog steeds een vreemd besluit. Alleen we nemen er voor nu even genoegen mee. En
2: dat was echt mijn volgende vraag. Gaan jullie scheid hebben? Of wordt het echt niet gedraaid?
1: Nou, ik
2: als laatste nummer of zo?
1: Ik kan me voorstellen dat nog heel veel mensen ons gaan overtuigen om hem toch te doen. Op dit moment zou ik bijna willen zeggen, daag ons maar uit. Maar wij gaan gewoon het besluit respecteren. En nogmaals, wij komen er al jaren en we vinden het super vet om in de megatent te staan. En we gaan gewoon ons best doen zonder onze grote hit.
0: Zij hebben na al die media-aandacht dit weekend niet zoiets gehad van, weet je, we doen het toch, we trekken ons terug, je hebt gelijk, het slaat nergens op.
1: Ja, daar hebben wij wel goede hoop op dat dat nog gebeurt, wat je nu schetst. Want wij zijn nu het hele weekend weer druk met shows. En we gaan morgen eens even rustig tot 3 tellen en even een keer uitademen van wat is er allemaal gebeurd. En dan gaan we sowieso nog even proberen om met de organisatie in gesprek te gaan hierover.
2: Ja, want als ik de comments ook een beetje lees, dan zijn de mensen echt wel pissed gewoon. Die willen dit gewoon horen. Dus dat moet de Zwarte Cross ook zien, toch?
1: Ja, nou, er zijn ook echt mensen naar ons die ook zeggen... ja, jongens, als jullie gaan gewoon niet komen. Kom gewoon niet. We hebben schijt aan de cross. Maar ja, wat ik al zeg, wij zijn eigenlijk altijd een hele goede voet geweest. En dan proberen we dat toch zo te houden. En ja, het geeft nou een beetje een gekke wending. Maar ja, we gaan het er voor nu maar even mee doen. En we hopen dat deze week beter nieuws komt.
0: Ja, ik geloof er nog steeds echt geen ene snars. Ik geloof er geen ene snars van. Wie ons ook voor de gek houdt, of het is de Zwarte Cross, of Thomas, ja. jij bent er ook onderdeel van.
2: Thomas, we bellen je terug, hè, als dit blijkt niet
0: het,
2: waar te
0: als
2: zijn.
0: Als het onzin blijkt te zijn, dan hebben we je weer aan de lijn.
1: Ik hoop dat binnenkort de organisatie hier op terugkomt. En dat we gewoon bijna in de media mogen doen.
0: Los van alles wensen we je natuurlijk een waanzinnig optreden toe op de Zwarte Cross. En omdat de 538 bijlen de Gasolina altijd welkom is, zullen we hem nu ook gelijk even draaien.
2: Ja, top.
1: Nou, dankjewel jongens. Super bedankt.
0: Fijne avond, Thomas. Fijn dankjewel avond. Van de telefoon willen komen.
1: Yes, met uitzending. Groetjes.
0: Dankjewel. 538. Jordi en Lien hier op je zondagavond. En dan nu bij ons wel gewoon. Even serieus. Baila de Gasolina.

0: Sommelier. Dark Before the Dawn hoorde je op 538. Binnen nu en een kwartier maak je kans op die kaarten voor de weekend.
1: Oeh.
0: In de Johan Cruijff Arena.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
4: Echt serieus?
1: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
11: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen tegoed voor bij jou op kantoor.
12: De 5 van het bedrijf.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
14: I want chicken.
11: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Odido.
17: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
18: Honda, the power of dreams.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: 538 Jordi en Lien.
3: Binnen nu in 10 minuten jouw kans op kaarten voor de weekend. De Bouwzaal.

0: Zo vrolijk nummer. De Bounce aan. Magnetic op 538. Jordi en Lien hier.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
2: Vanavond maak jij kans op 2 tickets voor The Weeknd After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. Hoor je de oproep? Bel dan meteen naar de studio 0909-3000-538. Kom je dan live in de uitzending? Dan win jij de kaarten.
0: Zeker. 2 stuks liggen hier voor je in de studio. We zijn op zoek naar beller 155.
2: Zo. Gek. Doe eens gek.
0: Oog inzetten. Beller 155 gaat op door met die 2 kaarten voor The Weeknd in de Johan Cruijff Arena. Maar nu nog niet bellen. Pas als je de officiële oproep hoort. En dat is binnen nu en 2 minuten.

0: Cruijff Arena. Ik heb het over The Weeknd, dit weekend en ook de hele week. Maak je kans op kaarten voor zijn concert. Vanavond twee stuks voor je klaar liggen op vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Brenda, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Klopt het nou dat jij op dit moment echt staat te trillen van de zenuwen?
1: Ja, zeker wel.
0: Heb je The Weeknd al eerder live gezien?
1: Nee, heel hard niet.
0: Oh, en wie zou je meenemen stel dat je de kaarten wint?
1: Ja, de husband.
0: Oh, en weet hij dat zelf ook al, dat je nu voor de kaarten belt?
1: Ja, hij zit naast me. Nou,
0: echt?
1: Hij zit hier,
0: Brenda, hoe heet hij? Hoe heet hij, Brenda?
1: Erwin.
0: Mogen we heel even Erwin aan de telefoon?
1: Ja, zeker wel.
2: Hallo.
0: Hey Erwin, goedenavond. Hallo. Hey Erwin, wat gaat er zo meteen gebeuren? Stel dat Brenda hoort dat die kaarten van jullie zijn. Gaat zij dan flauw vallen of zo? Wat gaat er...
2: Nou, ik denk dat ze gaat gillen.
0: En wil jij überhaupt met haar mee?
2: Ja, ook wel.
0: Oké, nou dat scheelt alweer. Oké, Erwin, je mag er even terug aan Brenda geven dan.
2: Hier komt het.
1: Ja, hallo.
0: Ja, we hebben even onder ons gehad met Erwin, Brenda.
3: Ja, ik denk, pak je man toch maar even stevig vast misschien. Want ik mag je feliciteren, want jij wint 2 tickets voor de weekend komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena.
1: Oh, wauw. Echt super.
0: Ja, je bent er gewoon bij, samen met de husband.
1: Wow. Leuk. Dank jullie wel. Echt super gaaf.
0: Nou, Brenda, laat even weten hoe het was. Stuur een fotootje in de 5-8 app, hè, als je er bent.
1: Ja, uiteraard.
0: Veel plezier, Brenda.
3: Veel plezier.
1: Dank jullie wel. Yo, hits. What up, it's the

0: Avicii, Sandro Cavazza en Without You hoorde je op 538.
1: Heb jij een gekke manier waardoor jij iedere avond in slaap kan komen? Nou, ik geloof niet dat die manier nog gekker is dan die van mij. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: 538 nieuws.
16: 11 uur.
17: In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal hij Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad van 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijg een situatie op de weg op dit moment 2 vertragingen. De A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 7 minuten. En de A12 richting Lunette tussen de Meer en Oudrijn 6 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Lien.
16: Ja, er zijn er op dit moment 4. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56.8. Op de A12 richting Utrecht bij Harmelen hectometerpaal 51.1. Op de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar hectometerpaal 20.4. En op de A59 richting Breda bij Sprangkapelle hectometerpaal 111.9.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: 538. Luister dit weekend en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Jordi en Lien. Gekke manieren om in slaap te komen. We gaan er zo meteen over.

0: Miles Smit, Niall Horan en Drive Safe hoorde je op 538. Wat doe jij als je in slaap probeert te komen 's avonds? Heb je dan een bepaald ritueel? Dus je kruipt je bed in, je doet je pyjama aan, of je gaat naakt in bed liggen op mijn part. Maar daarna moet je in slaap zien te komen. En je hebt van die mensen die gaan op één oor liggen en die zijn gelijk weg. Ik ben niet zo'n persoon, Lien.
1: Ik ben ook er ook heel jaloers op als mensen dat kunnen.
0: Nee,
1: dus, nee, dat kan ik echt niet.
0: Dus heb ik iets bedacht waardoor ik in slaap kan komen? Ik kan je nu alvast vertellen, het is...
1: Wil ik dit weten?
0: Het is eigenlijk gewoon krankzinnig en ik zou me moeten schamen om het te vertellen. Maar eerst wil ik even van jou horen, Lien. Wat is jouw slaapritueel?
1: Oké, ik weet dat het slecht is om met je telefoon naast je bed in slaap te vallen. Maar ik ga dus artikelen lezen op Reddit of posts op Reddit. Ik vind het heerlijk om van die verhalen van mensen te lezen.
0: Wacht, we moeten heel even uitleggen wat Reddit is. Reddit, dat is gewoon een forum op het internet. Gewoon,
1: ja. Dus het is zo'n social media en dan mensen kunnen daar gewoon in tekstvorm. Ja, alles, echt alles. Dus je hebt verschillende topics waar je een soort lid van kan worden. En ja, daar kunnen mensen dan allemaal posts in plaatsen over onderwerpen. Dat vind ik heerlijk.
0: Ik durf het bijna niet te vertellen.
1: Ik weet niet of ik dit wil weten, wat jouw slaapritueel is. Je doet er zo geheimzinnig
0: over. Het is niet vies of het is niet op dat vlak. Ik doe alsof ik aan een talkshowtafel zit.
1: Sorry?
0: Ja, dus...
1: Wat?
0: Oké, laat me dit uitleggen. Voordat ik ga slapen, ga ik in mijn hoofd nadenken over... Oké, wat is er op dit moment in het nieuws? En wat zijn dingen waar ik een sterke mening over heb? Of waar ik in geïnteresseerd ben? En dat zijn ook heel vaak Amerika-dingetjes. Omdat ik ben gewoon gefascineerd van Amerika. En dan in mijn hoofd zit ik aan een talkshowtafel waar het op dat moment over dat onderwerp gaat. En dan ga ik helemaal oreren over dat onderwerp. Dan ga ik helemaal doen alsof ik een expert ben. Dan ga ik allemaal daarover praten in mijn hoofd. Nou, dit klinkt bijna krankzinnig als ik dit vertel.
1: Persoonlijkheden zitten aan tafel.
0: Ja, het is echt, ik doe echt alsof ik... Ja, dan ga ik over al die onderwerpen fantaseren over wat ik dan ga zeggen.
1: Ik kan hier ook de huisarts verbellen, hè? Gewoon even een kleine check-in.
0: Maar ik val uiteindelijk wel in slaap. Ik doe het zelfs wanneer ik 's nachts wakker word om een uurtje of drie. Dan moet ik eerst naar de wc en dan ga ik weer terug in bed.
1: Doe je het nog een keer?
0: Als ik dan te wakker ben, dan ga ik gewoon weer doen alsof ik aan een talkshowtafel zit. Dan ga ik over die onderwerpen praten.
1: Hallo Eva Jinek, dit is mijn probleem.
0: Nee, ik zit niet bij Eva Jinek aan tafel meestal, omdat ik dat altijd een beetje eng vind. Maar meestal zit ik bij Bo aan tafel.
1: Oh ja.
0: Bij Umberto Tan zit ook wel eens aan tafel. Ja.
1: Leuk.
0: Ben ik echt zo gestoord nu?
1: Nou, ik heb dit nog nooit eerder gehoord, hoor. Ik weet niet of zo'n 15-dag luisteraar slaapt, maar ik heb dit nog nooit.
0: Ik ben dus bang, zeg maar, ooit komt er misschien ooit een keer dat ik bij een talkshowtafel kom te zitten, toch? Misschien. Ik zeg niet dat het zo is, maar stel dat het gebeurt. Straks val ik gewoon in slaap. Als een Pavlov-reactie.
1: Dan heb jij dat al honderden keren bedacht.
0: Nou, mocht jij ook zo'n krankzinnig slaapritueel hebben... wat nog gekker is, of nou, minder gek mag natuurlijk ook... drop het even in de 538.
2: Radio 538. Dance. Smash.
3: David Guetta en John Martin.

0: Tasha. Austin hoorde je op 538. Zojuist biechtte ik op de radio op dat als ik in slaap probeer te komen in bed, dan doe ik alsof ik aan een talkshowtafel zit. En dan praat ik in mijn hoofd mee met allerlei actualiteiten die op dat moment spelen. En Lien hier in de studio, want Jordi en Lien op je zondagavond. Lien, jij verklaarde mij voor gek.
1: Ja, ik snap even niet wat je nou precies bedoelt hoor. Ik zit gewoon lekker mijn artikeltjes te lezen en dan val ik in slaap.
0: Ja.
1: Maar jij zit een hele talkshowprogramma in je hoofd voor te bedenken.
0: Dion stuurt in de 538-app. Ik kijk op mijn telefoon van die nepverhalen en ik ben binnen 10 minuten vertrokken. Jasper die zegt, mijn slaapritueel is eigenlijk vrij vaag. Ik moet in mijn hoofd alles op een rijtje krijgen voor de volgende dag. Eveneens als mijn diensten voor dat weekend.
1: Die snap ik ook wel.
0: Maar dat zijn toch ook de dingen waar je juist van wakker blijft, toch? Als je gaat malen over werk en dat soort dingetjes.
1: Ja, maar het is ook wel weer lekker dat je gewoon even op een rijtje hebt van, oké, morgen als ik opsta ga ik dit doen. En dan,
0: dan denk je dat ik met mijn talkshowtafel dat ik krankzinnig ben geworden. Maar spraken wij net onze steun en toeverlaat achter de schermen. Danique, ook collega hier bij 538. Danique, mag ik heel eventjes vragen wat jij vroeger altijd deed om in slaap te komen?
2: Ja, ik deed dus gewoon alsof ik in de vlog van Enzo Knol zat. Dus ik vond het helemaal niet zo gek wat je
1: maar
2: zei, Jordi.
1: Wat deed je in de vlog?
2: Ja, gewoon elke dag wat anders beleven.
1: Maar was je er een vriendin van? Was je een kennis?
2: Nee, gewoon ik ging gewoon mee.
1: Jongens, sorry. Maar dit
2: is wel 10 jaar geleden, oké?
1: Okay? Ja, laten we dat even opzetten. Ik weet het niet hoor, maar dit noemen ze gewoon schizofrenie.
0: Ik heb het wel eventjes opgezocht. Want jij zei dit, Danique. Dit heeft wel een beetje een raakvlak met mijn talkshowtafel. Want wat blijkt dus, het is heel normaal om denkbeeldige gesprekken, zoals een talkshow. Dit zegt AI trouwens, hè, voor de duidelijkheid.
1: We gaan AI, geloof ik.
0: Te gebruiken om in slaap te komen. Veel mensen gebruiken deze techniek als een vorm van afleiding om een eigen malende gedachte te stoppen. Er zijn een paar redenen waarom dit werkt. Cognitieve schaduwing. Je hersenen krijgen een vast script of gesprek om te volgen. Hierdoor kunnen stressvolle gedachten en zorgen niet de overhand nemen. En je hebt ook nog een gecontroleerde fantasie. Het voeren van een nepgesprek kost precies genoeg mentale energie om wakker te blijven, maar is saai of voorspelbaar genoeg om de slaap te vatten. Het is vergelijkbaar met mindfulness of het tellen van schapen, omdat je focust op één ding.
1: Ja, en vergeet er even niet bij te vertellen dat het ook gewoon lekker is voor je ego om de gewoon heerlijk aan een talkshowtafel overal gelijk in te hebben.
0: Ik heb altijd gelijk. Goed, tot zover. Dan heb je wat inspiratie vanavond om misschien in slaap te komen. 5 uur 8.

0: Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie, hoorde je op 538. Zometeen gaan we even praten over de meest besproken film van dit moment, wereldwijd. Gisteravond heb ik hem gezien. Nou, het heeft mijn leven veranderd.
1: Jeetje, zo, wat een statement.
0: Ja, zo meteen hoor je wel waarom.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Nou, en deze, dit vond ik echt de raarste boete. Met levende vogels vissen. €470.
0: Zo.
3: Dan vraag je, vis jij met brood of wormen? Nee, ik vis met pelikaan.
2: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.

0: de prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi,
3: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 538 Jordi Warners.
7: Zometeen de meest besproken bioscoopfilm van dit moment. Eerst

0: dit moment de meest besproken bioscoopfilm van dit moment is de meest winstgevende film ooit gemaakt voor minder dan 1 miljoen dollar. Om erbij de $760.000, als ik me niet vergis. Zoveel heeft de film gekost. Dat is heel veel geld, maar niet in de filmwereld.
1: Niet voor een film, nee, zeker niet.
0: En al helemaal niet voor een kaskraker. Want hij draait op dit moment wereldwijd echt bizarre cijfers. Ik heb het over Obsession.
1: Ja, dat zegt mij echt helemaal niks. Ja, sorry.
0: Nee, dat maakt niet uit. Dan ga ik het je even uitleggen. En ook waarom je misschien wel even twee keer moet gaan nadenken waarom je, of je überhaupt, deze film wil zien. Obsession is een... ik weet niet, is het officieel een horrorfilm? Volgens mij is het officieel een horrorfilm. Gemaakt door een YouTuber, Curry Barker. Hij is bekend geworden eigenlijk door een groot sketch-YouTube-kanaal. Hij heeft daar meerdere dingen. Een ontzettend creatieve gast is dat. En deze film heeft hij dus gemaakt voor een budget van meer dan $700.000. Het is het allerengste wat ik ooit gezien heb.
1: Je zegt net, is het officieel een horrorfilm? Het is het allerengste wat ik ooit heb gezien.
0: Ja, nou ja, kijk, het punt was... mijn vriendin en ik zijn gisteravond naar de bioscoopfilm geweest. We wilden al heel lang naar Obsession, omdat wij eigenlijk op TikTok en Instagram zagen we overal clipjes en dingetjes en mensen hierover praten. Echt gewoon de film van dit moment. Dus we wilden daar gewoon heel graag naartoe. En ik weet nog, ik zat in die bioscoopzaal en dan zie je eerst al die trailers, toch? En die trailers die je voor een bioscoopfilm ziet, dat zijn trailers die in dezelfde categorie vallen als die film. Er waren allemaal horror trailers. Dus ik zei nog tegen Lieke, ik zeg, gaan we naar een horrorfilm? Is het een horrorfilm? En zij zegt, ja, volgens mij is het een thriller. Dus ik zeg, nou, oké, prima. Waar gaat het over? Ik ga niet spoilen of dat soort dingen, maar gewoon het verhaal in basis is, er is een jongen die is heel erg verliefd op een collega van hem en zij is dat duidelijk niet op hem. Hij zit eigenlijk gewoon heel erg in de friendzone bij haar. Hij loopt een winkeltje in, omdat hij daar eigenlijk een sieraad voor haar wil kopen als cadeautje. Maar hij vindt daar een Make a One Wish. Een One Wish Wish. Dat is een boxje, dat maak je open, er zit een stokje in. En als je dat stokje breekt, dan moet je een wens doen en dan komt hij uit. Maar dan komt hij dus blijkbaar ook echt uit. Dus hij wenst dat zij smoorverliefd op hem wordt. Ja, en binnen de kortste keren wordt zij krankzinnig. Echt krankzinnig.
1: Ja, ik ga misschien nu een beetje je filmdroom verbreken, maar ik haat horror. Ja, maar echt met een hoofdletter H. Ik snap de fun niet, ik snap de adrenaline niet. Ik snap het gewoon niet.
0: Het was zo erg dat mijn vriendin en ik elkaar na de film gewoon een kwartier lang niet in de ogen hebben durven aankijken. Ik zweer het je, omdat het dus gaat over een vrouw die helemaal obsessed is door, nou ja, die jongen. En daardoor gaat zij blikken krijgen en ze gaat op een bepaalde manier kijken. Ze gaat op een bepaalde manier praten, handelen, schreeuwen.
1: Het wordt... Ik weet niet of je de 538 luisteraar nou aan het overtuigen bent of juist aan het, demotiveren.
0: Met terugwerkende kracht zou ik het zeker nog steeds, zou ik er nog steeds naartoe zijn gegaan. Het is namelijk echt een ontzettend goede film. Qua shots, zij verdienen wat mij betreft, en hij ook die rol speelt, zij verdienen allebei een Oscar voor hun acteertalent. Wow. Het is echt waanzinnig.
1: Even los van of je van horror houdt of niet, vind ik het wel heel tof dat er een YouTuber gewoon heeft gezegd, ik ga een film maken en dat het nou zo'n kaskraker is. Dat vind ik tof.
0: En nog iets bizars om te vertellen. In die film, en dan spoil ik niet, gebeurt er dus iets. Hij wordt wakker en het is 3:43. En zij staat in de hoek van de slaapkamer, staat ze heel eng naar hem te kijken. Midden in de nacht, pikken donker, doodeng. 3:43, onthoud die tijd.
1: Ja.
0: Ik word vannacht wakker. Ik ga naar de wc. En ik kijk, terwijl ik naar de wc loop, kijk op mijn horloge. 3:43.
1: En dan zat jij in een talkshow.
0: Nee, ja, ik dacht echt, ik word niet goed. Ik moet zo snel nu in slaap zien te komen. Waar is Lieke, mijn vriendin? Staat ze niet in de hoek van de kamer? Obsession, als je het aandurft, dan moet je hem zeker gaan kijken. 5:08 op je zondagavond. Coldplay hoor je naar Antoon.

0: Coldplay en Speed of Sound op 5:08. Bram van Strien vraagt nog in de 5:08 over welke film hadden jullie nou net? Dat ging dus over de film Obsession. Lien.
1: Jordi.
0: Onze eerste officiële Jordi en Lien op de zondagavond. Het is een beetje gek misschien, maar we gaan er eventjes weer als duo twee weken uit.
1: Het is ongelooflijk.
0: We zijn net even een week terug en dan gaat dat weer gebeuren. Want het heeft allemaal te maken met Tomorrowland. We komen volgend weekend met 5:08 live vanaf Tomorrowland. Ga je allemaal meemaken. Maar in de zomer de 5:08 avondshow gaan we.
1: Kom je niet meer van ons af. Nee, dan zijn we er heel vaak.
0: Dus dan zijn we in de zomer gezellig bij jou als 5:08 luisteraar. Over gezellig gesproken, 5:08 non-stop, de nacht. Zometeen gaat hij beginnen. Ik wens je een hele fijne nacht en alvast een hele fijne maand.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey.
6: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: I am Vaiana of Motunui.
12: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
12: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
9: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
15: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement.

0: van de prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: 538 Nieuws.
2: 12 uur.
5: Er komt een watertekort aan. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: 8 nieuws. 1 uur.
1: Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee. Dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon. En dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.